0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sp-

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat, nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn, en worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Het dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via het telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: skiën? Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale mediaprofielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel. Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Op

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de 3 landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: when I spent the summer on you.
1: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
2: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
1: Wat denk je?
2: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In de beeld steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
2: Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminele gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, had je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden, waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminele gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: de topanalisten van Omroep Archipel Sportlokaal, oftewel Colin Berghout, Mark Lagerdijk, Joris Smit en Jeroen Witte. Zij zitten hier aan tafel en hun opmerkingen worden gecorrigeerd of bevestigd door telefonische berichten van Joost van Wezel van voetbalvereniging Flaké, Jeroen Sepp van DBGC, Melvin Heerschap van Stellendam en Jurie Boshoven van DVV 09. Aflevering 81, jaargang 2. Het is vandaag 24 juli 2026. Mijn naam is Maarten de Korte. Achter de techniek zit Sam Hoek en tot vanavond 9 uur doen we het op de hoogte.
0: Dit is op de hoogte.
1: En we gaan eens even terugkijken op het voetbalseizoen wat achter ons ligt. En ja, we hebben een klasse of 4 te gaan. En van iedere klasse heeft een presentator, een verslaggever die daar vaak langs de lijn zat, zich voorbereid. En we beginnen met de 5e klasse. En daar hebben we WFB, NTVV, Middelstand, Fios en Flaké. Dat is een aardig rijtje, Colin, om allemaal mee te nemen vandaag. Ik weet niet of we ze allemaal uitgebreid kunnen behandelen.
2: Nee, de ene is ook, heeft ook een wat meer bewogen seizoen gehad dan de ander. Dus.
1: Waar zouden we mee beginnen? Het minst bewogen of het meest bewogen seizoen? Jij mag kiezen.
2: Nou, ja, er zijn er wel meerdere die veel bewogen seizoenen hebben. Dus misschien kunnen we daar meteen eentje van meepakken. Ik denk dat het misschien heel erg interessant is ook om over WFB bijvoorbeeld te beginnen. En waarvoor is dat? Dat is omdat WFB, ja, dat is eigenlijk alle kanten op gegaan dit seizoen. Die hebben echt enorm goed begonnen. Toen waren mensen echt heel erg lovend over, natuurlijk, over WFB. En ze hebben op een gegeven moment zo'n enorme dip gehad, waarbij ze zo, de achterstand zo groot werd. Vervolgens op de volgende plekken, op 2 en 1 natuurlijk. Uiteraard Vlotbrug, dat spreekt voor zichzelf. Dat heeft het hele seizoen bovenaan gestaan, bij VAR. En ze hebben PvdA, wat eigenlijk wel lang te achterhalen was, maar ze hebben daar zo lang achterop opgelopen door die... door eigenlijk waar het in de midden ineens helemaal vast ging. Maar ja, vooral natuurlijk door die blessures. Die blessures hebben ze denk ik echt enorm genekt daar zo.
1: Ja. Maar jij zat met de tweede helft van het seizoen, even terugkeken naar het eerste seizoen, zei je van joh, dat Vlotbrug, dat ja, was zo ongekend.
3: Nou, nee, iedereen gaf aan van dat WFB best een goede eerste periode had gehad tot aan de winterstop. En toen zei ik van nou, ik vind het eigenlijk een beetje tegenvallen, want ze staan 9 punten achter op de koploper. En dat hadden er maximaal 3 mogen zijn. Want je kunt best verliezen van Vlotbrug. Dat is geen schande. Al hebben ze in het tweede seizoen zelf ook een keer gewonnen van Vlotbrug. Maar dat was toen even met een interim trainer. Want toen was de trainer geschorst. En precies in die periode was ik even de gast in een podcast. En dat was erg gezellig. En, maar daar kwam het ook al aan bod. Van ja, hoe die dippies. Dat is niet alleen blessures, is ook gewoon omdat er te veel in de club zit, dat je, ja, dat het allemaal mag en dat niet moet. Dus dat er te weinig jongens zijn die de verplichting aangaan. Dus ja, dat is volgens mij het allergrootste probleem. Met 9 punten achter winst op in en dan tevreden zijn. Ja, volgens mij heeft dat ze vooral genekt, die houding. En daar moeten ze denk ik wat aan veranderen.
4: Ik sprak ook op het 24 uur toernooi, sprak ik Patrick van Dam, assistent trainer. En die beaamt dan dit ook wel. Zo van, ja, weet je, het is een aai over je bolletje. En als er even wat een stemverheffing is. We hebben net, ik denk dat het misschien ook wel een beetje een soort met van rode draad gaat worden in de komende 2 uur. Dat men verwacht dat een trainer een aai over je bol geeft. En dat er eigenlijk niks meer gezegd mag worden. En dat is eigenlijk ook een beetje hetgene wat Patrick van Dam aangeeft. Het mag allemaal maar hier. Ja. Sommige dingen moeten ook gewoon als je selectiespeler bent, toch?
3: Ja, absoluut. Heel mee eens.
1: Waar denk je dan aan?
4: Nou, gewoon eens om te zeggen van joh, als je nou iemand op zijn plaats zit en niet meer het pappen en nat houden en joh, wat denk je ervan en zou je misschien eventueel dit willen doen? Nee, hey, vriend, luisteren. We spelen in een systeem. Dit is wat we doen. Ja. Dat verwacht ik van jou. Punt.
1: Ja. Maar jij voelt ook tegenvallen, Mark. Jij zei aan het begin van het seizoen van joh, op het thee. Doorstomen.
5: Ik heb bij WFB gezet doel periodetitel na competitie halen. Nou, ze hebben die vervangende van Vlotbrug gekregen. Dus dat, ja, denk ik dat wat dat betreft hebben ze het goed gedaan.
1: Oké.
5: Okay. Maar
4: ze hebben, ze hebben dan de doelstelling hebben ze voldaan. Maar op het randje dan?
5: Ja.
3: Maar en dan met 5-1 vanaf gaan tegen OVB. Even niks ten nadele van OVB. Maar dat is natuurlijk echt schandalig. Precies die week Jorg zie ik wel op het veld, maar helemaal niet fit. Rohan Breen natuurlijk de laatste periode geblesseerd geweest. Maar dan krijg je dat weer als je het hele seizoen te pas en te onpas met elkaar afzegt en niet met een normale groep kan trainen. kun je ook niet fit worden. En dan ga je in die beslissende fase volgens mij gewoon op je broek.
1: Ja. Je hebt ze meerdere malen zien spelen, Colin. Wat vond je van het laatste gedeelte ten opzichte van het begin van het seizoen?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk vooral die eerste, of een van de beginnende wedstrijden was natuurlijk tegen Melisande heb ik ze zien spelen. Dat je echt af en toe dacht zo, wow, wat gebeurt hier, weet je wel. Dat vooral dat van Lente, die enorm goed was op dat middenveld, die je echt, ja, echt als spelverdeler zag, enorm veel techniek. En toen zag je, alles loopt, alles werkt. Toen was die Roban was er nog bij, alles was er nog. En toen ging het ook enorm goed. En toen maakten ze echt gehakt toen van Medisant. Die wisten echt niet wat ze destijds overkwamen. En toen, wat ik heel erg heb gezien, eigenlijk heb ik de twee meest grote deceptiewedstrijden, denk ik, gezien van WFB dit seizoen. Want ja, ze speelden tegen en Abbebroek thuis. Niet gewonnen. Gewoon, hoe is het mogelijk, weet je wel. Dan constant waren ze aan de aanval. Maar heel veel kansen hadden ze toen ook weer niet gecreëerd, weet je wel. En toen hadden ze ook de wedstrijd tegen, dat was ook tegen een laagvlieger, volgens mij tegen
3: SCO heb je toch?
2: Oh, en Flaké. En Flaké hebben ze natuurlijk ook gehad toen. Wel toen Flaké al in de betere, zeg maar alweer in de opgaande spiraal was. Maar dat is nog steeds Flaké. Als jij WFB bent, de nummer 3 toen ook al van de competitie. Laten we dan wel even serieus zijn dat je die wel even aan de kant kan zetten. Maar er wordt gewoon te weinig gecreëerd. En dan werd er elke keer uit de omschakeling, uiteraard, makkelijk gescoord. Dus WFB was gewoon zelf totaal niet creatief genoeg, niet de baltempo snel genoeg, waardoor ze er niet doorheen konden spelen bij die laagvliegers, om het zo te zeggen.
5: Ja, dat heb je natuurlijk ook met derbies. Ja, dat is toch anders dan wanneer je tegen een ploeg van buiten Thailand mag voetballen. Want een derby, die wil je natuurlijk absoluut niet verliezen. En dan kom je misschien weer terug op wat Jeroen zei. Van ja, de wil om de om te winnen, dat allemaal vrijblijvend is. En dat is dan bij Flaké, die hebben gezegd van, nou, wij gaan ervoor. OVB bij de periodewedstrijd, in de periode, of in de nacompetitie, die zeggen van, we gaan. En WFB laat het dan wellicht afweten.
3: Ja, nou ja, goed. Volgens mij staat er ook nog een verslag op internet vanuit de WFB-kant dat ze wel vrij duidelijk waren over hun houding in die wedstrijd tegen OVB.
1: Als we dan kijken naar de andere teams in deze competitie, want we hebben er nog een paar te gaan en we hebben niet uren de tijd, als jullie dat vast zeker willen volgens mij. Als we kijken naar Melisand, Colin, wat is daar gebeurd?
2: Ja, dat is natuurlijk de club die ik het meest heb gevolgd. Hè. Daar ben ik het meest bij geweest. Ja, ik vond het eigenlijk al sinds het begin dat ik hiermee bezig ben, een typisch Melisand seizoen. Dat eigenlijk heel lang alles open ligt en alles is mogelijk. En wanneer het er echt op aankomt, vooral uit, ja, halen ze de resultaten niet. En ja, dat vond ik wel weer heel erg tekenend. Terwijl je wel zag met Medisant dat er een duidelijker strijdplan was. Ook per team waar ze tegen speelden. Ik vond dat wel juist hartstikke positief. Met Koen Kuikenaar natuurlijk een andere soort trainer die er zat dan eerst. Hè, met Jan Nachtegaal. Die was wel iets anders dan Koen. En ik denk wel dat het team wel heel veel goed heeft gedaan. Maar uiteindelijk komen ze wel weer op hetzelfde resultaat. Als je kijkt naar de uiteindelijk de eindklassering, zitten ze niet bij de laatste play-offs. Gaan ze die periodes gaan ze niet winnen. Het is hem telkens net niet. Ook weer heel veel belangrijke blessures.
1: Maar is dat net niet dan niet het gevolg van het feit, een nieuwe trainer die een bepaalde zienswijze heeft, die misschien wat, want dat zijn jullie halverwege het seizoen ook, misschien soms nu en dan wat te ver doordraait. Maar daardoor het gevolg is dat je wat wel eens wat verliest.
3: Ja, en juist goed. Als je speelwijze wil implementeren. Dus ik zei toen ook van, doe het maar af en toe iets te ver en ga maar een paar keer op je neus. Ja. Maar dan wordt het wel duurzaam. En hij heeft er twee hele serieuze versterkingen bij voor de aankomend seizoen. Dus dan kun je met die speelwijze nog meer punten gaan pakken.
4: Ja, en misschien wel wat meer hoor. We hebben toevallig nog even contact gehad met Koen vandaag. Waar we het dan over hebben is Mathieu Floor. Die erbij komt. Ralf van Gemert als zijnde keeper van Vios. Nou, is dat dan een versterking? Maar die Ralf Mens schijnt ook te komen. Derde klasser. Dios. Komt bij Melisand voetballen, omdat zijn vriendin op Melisand woont. Dus daar komt wel wat aan. En ja, de grootste is natuurlijk, we hebben het er vanmiddag nog even over gehad, Colin, Zakaria Ibrahim Abdiomar. Dat is de officiële naam van Zaka, zoals die genoemd wordt op Melisand. Die stopt, alleen hebben ze daar nog wel zoiets van, ja, 22 jaar, kom op. Misschien komt hij nog wel een keer halverwege het seizoen, komt hij wel weer aankloppen. Daar hopen ze wel op, daar in Melisand. Dus,
1: hopen ze ook nog op beter veld?
4: Nou ja, goed, weet je, de harmonisatie, wie zal het zeggen? Ik denk dat we daar... ze hebben in ieder geval heel die bosranden daar al weggehaald tussen de twee velden. Dus dat is in die zin prima. We hebben hem wel klaarstaan. Ik weet niet of we er gelijk even naar kunnen luisteren. Koen Kwakenaak over zijn eigen...
1: Ja, maar de technicus zit nu te bellen, dus dat is even...
4: Niet te bellen,
1: ja, dus Joost is niet zo makkelijk bereikbaar, volgens mij. Dat gaat, dan hebben we technicus 3 die aanschuift. En dan, je had een berichtje klaarstaan van Koen?
6: 3 punten binnen geharkt en daarmee basta. Het was voetballend zo verschrikkelijk slecht.
4: Nou, dat was Mart Kiewiet van de Bobbel. Die vond er ook wat van. Die is ook wel eens een paar keer wezen kijken. Nee, hoe gekkigheid. We gaan eventjes naar Koen Kwakenaak. Die zichzelf eventjes het seizoen evalueert.
7: Ja, ik ben hier ontzettend goed ontvangen vanaf dag 1. En voelde het ook prettig. De club is heel warm. De mensen die hier werken zijn heel warm. Het is een ontzettend leuke spelersgroep. En moeten we ook niet vergeten dat die opnieuw gevormd moest worden. Want vorig seizoen een aantal jongens die zijn vertrokken. Een aantal jongens die lager zijn gaan voetballen. Dus ze kregen echt wat te maken met een nieuwe groep. Ja, en die moet je gaan vormen. En ik heb mijn visie daarop losgelaten op de manier dat ik wil gaan spelen. Dat is heel erg aanvallend voetbal. Met hoog druk om de tegenstander vanaf het eerste moment echt vast te grijpen. Ja, dan moesten de jongens in het begin wel even aan schakelen. Maar ze werden daar wel heel enthousiast van. En ze voelen het ook. En ze gaan er ook in mee. Dus het is niet mijn plan. Het wordt zeg maar echt ons plan. En dat is voor volgend seizoen ook heel belangrijk.
4: Dus in die zin gaat dat treintje gaat wel rijden, denk ik, Colin, daar op Melisande, toch?
2: Ja, maar wat ik vind het ook heel goed. Wat hij zelf zegt, is ook gewoon echt waar. Want ik uiteindelijk na dat interview natuurlijk, het waren nog wel festiviteiten en zo. En daar heb ik ook nog met wat andere selectiespelers gesproken. En die spreek je ook wel vaker. Maar ja, die zijn gewoon heel erg te spreken ook over Koen. Dus ondanks dat hij hier langs de lijn de wat fellere trainer is. Hè, degene die echt wel aanwezig is. En dat je dat echt wel merkt. Ook bij de warming-up, om het zo te zeggen. Dus zie je alles. Dat is zijn stijl. Maar dat wordt wel heel erg geaccepteerd overal. Dus het wordt wel echt een team dingetje. Dus dat ze allemaal wel geloven in het plan. Ze willen er allemaal samen voor gaan. En ja, dat voel je gewoon heel erg binnen het team. En ik denk dat dat gewoon hetgeen is wat heel erg werkt. En ik denk dat dit seizoen, waardoor ze dan wel... natuurlijk waar we uiteindelijk ook naartoe moeten is... ja, waardoor hebben ze dan toch niet die top gehaald. Ja, ik denk dat het toch weer echt vanaf het begin van het seizoen... dat ze ook alweer hun verdedigers alweer gingen missen. Een van hun beste backs, die viel er meteen uit. Met een blessure, daar is die nu... nou, hij kan nu pas weer net lopen, weet je wel. Dat was echt bizar. Die heeft een goede tackle gehad en toen ging het al meteen fout. En voor de rest hebben ze gewoon heel veel van die net niet momenten gehad. Met dus inderdaad de tweede space die dan misschien net niet goed genoeg zijn. Of er zitten nog net niet lekker ingespeeld. Waardoor ze die mensen konden verslaan, de belangrijke team.
1: We gaan het volgende seizoen weer meemaken vanaf september. Kijken wat Melisande met Koen dan gaat doen. Dan proberen we te bellen, maar onze telefoonlijnen... die werken niet meer boven de 25 graden. En ja, dan heb je een probleem op dit moment in Nederland. We blijven proberen om Joost aan de lijn te krijgen. Dus dan gaan we eerst maar eens even bij in Achthuizen kijken. Maar wat is daar gebeurd, Colin?
4: Niet veel, denk ik.
2: Nee,
3: Die hebben gewoon net zoveel tegengoals als dat Fiels als Melisande en WFB gescoord hebben. Dus dat is natuurlijk niet sterk.
4: Nee.
2: Het was weer een merkwaardig seizoen. Waarvan eigenlijk al meteen de wedstrijd die mij meteen het meest bij is gebleven, is die wedstrijd ook weer tegen Melisande die ze toen thuis speelden. Stonden ze 1-2 achter in de 90ste minuut. Ja, toen kregen ze, en wat ook op beelden uiteindelijk bleek, een onterechte en echt een hele discutabele penalty. Toen werd er nog heel lang doorgespeeld en toen won ze hem uiteindelijk nog met 3-2. Ja, ik heb nog nooit zoiets gezien. Allemaal natuurlijk gedoe met de scheidsrechter weer. Blijft echt wel iets heel erg moois en merkwaardigs wat je bij de vijfde klas alleen altijd wel kan zien.
3: En een trainerswissel halverwege, toch?
4: Nee.
3: Taco Visser is daar toch weggegaan?
4: Ja, dat klopt. En de naam is mee van Schoten, maar die is inderdaad de assistent, geloof ik, of het manetje van alles van Fios is daar ingestapt, inderdaad. Ja, Ik kan niet veel over Fiol zeggen. Dat is in alle eerlijkheid.
1: Jij had andere verwachtingen volgens mij, Mark.
5: Ja, nou ja, ik had opgeschreven populistisch gezegd. Dan zeg je, ja, dat, het kan niet slechter dan vorig seizoen. Maar ja, zoveel spelers erbij, ook dat nog. Wellicht kan Fiol nog middenmoot halen. Ja. Ja, dat is dus niet gebleken. Dat is echt jammer. Ik bedoel, we zitten hier niet om... Om geintjes te maken of mensen hun clubje in het kwaad daglicht te zetten. Maar ja, het moet toch gezegd, het is niet het seizoen wat ze denk ik gehoopt hadden. Ze hadden ook flink wat spelers erbij gekregen.
1: Ja.
5: Nou, ik weet niet of er dit seizoen nog wat spelers gaan komen. Of komend seizoen dan.
3: Nee, volgens mij niet. En ja goed, ze hadden zelf natuurlijk ook in de zomer best wel wat gezegd over... Van, nou, dit gaat wel ons seizoen worden en we gaan het echt veel beter doen. Nou, dat is niet gelukt en dat is treurig.
1: Manuel, een man van de club die terugkomt.
3: Nou, die heeft in ieder geval bij OVB een hele goede prestatie neergezet. Dus laten we hopen dat dat het vertrouwen geeft ook aan de groep.
1: Dan gaan we die ook weer volgen. Ja, we moeten een beetje doorschakelen. Want we hebben in ieder geval nu Joost aan de telefoon, als het allemaal goed is. Dus die schuift even erbij op. Joost, goedenavond.
8: Goedenavond.
1: We gaan jouw clubje even evalueren. Jij mag zeggen of die mannen gelijk hebben, ja of nee. Ik ben benieuwd of Colin iets durft te zeggen. Colin.
2: Oh nee, ja, daar ben ik nooit zo bang voor. Ook met Joost dan alleen. Ik denk dat dit seizoen met Flaqué, dat ook weer een heel bewogen seizoen. Ik denk echt vergelijkbaar met WFB. Dat ja, eerst liep er eigenlijk helemaal niks. Nee. Toen was het echt heel lang. Wilde het niet lukken met Hans de Heer. En toen natuurlijk die befaamde wedstrijd tegen... Ik weet bijna zeker, dat was volgens mij tegen Fios.
4: Klopt.
2: Dat hij dan ook dat interview wat we later nog hebben... dat iedereen toch dacht... Oh, volgens mij wordt het een lastig verhaal op lange termijn met... Zeg maar tussen Hans de Heer en Flaqué. Maar ja, het heeft natuurlijk ook weer natuurlijk met blessures, ook bij jou, Joost, dat het niet helemaal de juiste kant op is gevallen.
8: Mijn blessures heb ik heel dit seizoen inderdaad zelf wel met mijn Achillespees lopen kloten. Maar daar viel doorheen te voetballen. Voor de SCA, ja, je had ziet ook gewoon als het slechter gaat, dan doen mensen ook net een stapje meer. En misschien net wat wilder en alles. En zie je op het begin van het seizoen zijn er best wel blessures. Uiteindelijk begin je wel punten te pakken. En dan sta je toch elke keer met de vaste elf. En dan zie je wat het in het tweede seizoen zelf eigenlijk doet.
2: Ja, zeker. En dat is ook natuurlijk heel erg te prijzen. Dat ondanks die slechte start, dat er toch gewoon zeker... dat iedereen ook het vertrouwen in Hans blijft hebben. En dat het dan uiteindelijk de goede kant weer op ziet gaan. Want ja, het kan ook zomaar zijn als Hans dat vertrouwen niet al gevoeld... dat hij dat eerder had afgekapt.
8: Ja, zeker. Zeker. Dus... ik denk niet dat Hans... We hebben natuurlijk veel crisisgesprek gehad op dat moment.
2: Mm-hmm.
8: Ook Hans en ik zelf. Privé, maar ook met de groep. Ik denk niet dat Hans iemand was geweest die halverwege het seizoen had gezegd... we kappen ermee. Dat heeft letterlijk zelf nog een keer gezegd. Het is heel makkelijk om te stoppen als het allemaal niet lekker gaat. En ik denk niet dat dat het karakter is van Hans.
2: Nee, zeker. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi van hem. En uiteindelijk ook hartstikke voordelig voor jullie. Hey, en als je zo kijkt naar dit seizoen, Joost, wat vind jij echt wat is jouw favoriete wedstrijd? Wat is de wedstrijd waarvan jij nu nog kan herinneren? Oh, dat was dat seizoen.
8: Uit dit seizoen? Ja. Dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch wel om lekker op goede ook te blijven tegen Nieuwe Tongen of tegen Fios. Eigenlijk omdat je daar zag. Ik wil ook niks van nadelen zeggen van Fios en Nieuwe Tongen, want het had gewoon hartstikke lastige wedstrijden. En zag je ook in het eerste seizoen zelf, krijg je daar voor mij 5-1 en 6-1 op je donder, zoiets. En tweede seizoenshelft weet dat eigenlijk precies om te draaien.
4: Ja, dan speel je inderdaad 5-2 tegen datzelfde Fios. Heeft dat meegespeeld, die terugwedstrijd? Tegen Fios, van het gesprek waar we het eerder over hadden met Hans de Heer... waar hij zichzelf bij jullie een soort met van heel kwetsbaar opstelt. En jongens, willen jullie met mij verder? Hoe was dat?
8: Hoe het gesprek was?
4: Ja.
8: Voor de groep was denk ik positief om te horen. We verliezen natuurlijk met eigenlijk al een tijdje best wel wat. Nieuwe trainer nu voor het eerst eigenlijk met de groep jongens die we nu hebben. En een goede trainer en dan vervolgens verlies je eigenlijk weer alles. Ja, dan begint de moed ook wel een beetje in de schoenen te zakken van de spelers zelf.
4: Ja.
8: We waren eigenlijk allemaal natuurlijk wel een beetje bang dat dat er in een crisisgesprek voor ging komen van nou, met de kerst ben ik weg in ieder geval.
4: Ja.
8: Dat zit ik helemaal met de hand in de haren.
4: Want dat was na die wedstrijd waar jullie 5-1 verloren van Vios. Toen heeft hij zich kwetsbaar opgesteld. Aantal maanden later sprak ik hem nogmaals over dat gesprek.
9: Nou ja, die vraag heb ik eigenlijk aan de groep gesteld. Op het moment dat je natuurlijk... het was direct na de wedstrijd van Vios. En dat was een sleutelwedstrijd nadat we 7 hele sterke tegenstanders hadden gehad. Ja, toen hadden we het gevoel van nou, bij Vios gaan we een puntje of misschien zelfs wel 3 punten weghalen. En hebben zij het heel erg goed uitgespeeld. Ja, en toen was ik erg teleurgesteld. Omdat ik gewoon van die wedstrijd aan zich meer had verwacht. Persoonlijke foto, wat eigenlijk niet kan. En dan kan je zeggen, oké, het is 5e klasse, kelderklasse, wat dan ook. Maar ja, op het moment dat het op training en dergelijke zulke soort dingen niet gebeuren, ja, dan verbaas je wel dat het in een wedstrijd wel gebeurt. Nou, en toen heb ik heel duidelijk tegen de groep gezegd van ja, misschien ben ik niet de juiste persoon voor deze groep op dit moment en mijn gedachten over het spelletje. Nou, toen hebben we die dinsdag daarna allemaal bij elkaar gezeten en uiteindelijk wilde iedereen heel graag met mij verder en ik ook met de groep. Maar ik heb me wel kwetsbaar opgesteld en een spiegeltje voorgehouden. Het kan ook aan mij liggen, hè, dat je gewoon niet bij de groep past. Nou ja, zij vonden dat het absoluut niet in orde was. Nou ja, dat is alleen maar prettig om te voelen dat je gesteund wordt wat dat betreft. En daar zijn we ook gewoon er vol voor gegaan.
4: Wat is er al gebeurd, Joost, met het team? Kan je dat onder woorden brengen na zo'n gesprek?
8: In zo'n gesprek?
4: Maar wat gebeurt er daarna, in de weken daarna? Want daarna gaat het opeens wel draaien.
8: Ja, daarna gaat het wel draaien. Ik denk dat het ook een stukje gewenning is van... Het gaat niet in de eerste paar weken natuurlijk gelijk goed met een nieuwe speelstijl en dergelijke.
4: Ja.
8: En na een tijdje begint dat gewoon wat meer te klikken. En ook dat je naar elkaar uitgesproken hebt van... We gaan er de seizoen gewoon nog voor. We gaan er niet het lelijke eentje worden, Laarmeggen. Het was misschien ook wel goed dat het richting de winterstop was. Dat je dan even met misschien wat een frisse start de nawintersperiode ingaat. Ik denk bij een combinatie van die factoren dat... En dat je dan net de eerste paar potten gewoon een resultaat boekt. Zorg dan er helemaal voor dat het vertrouwen gewoon weer terugkomt.
4: Heeft de Hans de Heer alles uit de groep gehaald wat erin zit dit seizoen?
8: Dat denk ik wel. Achteraf zou je natuurlijk zeggen, als je het seizoen zelf kan, dan kan je het eerste seizoen zelf ook. Maar voor het eerste seizoen zeker.
1: We hebben het hier nog alles over de aanvoer bij jullie, Joost, van onderop. Is het aantal spelers die staan te trappelen om het eerste binnen te komen groot genoeg bij Vlakhuizen om een beetje concurrentie te bieden?
8: Sorry, nog een keer?
1: Is het aantal spelers wat staat te trappelen aan de deur, te rammelen aan de deur van het eerste elftal voldoende om concurrentie te bieden aan de spelers nu het eerste vormen?
8: Nou, er komt zeker wel een paar leuke jeugdlichtingen aan. Je ziet ook Bradley gedebuteerd dat seizoen. Die is voor mij 15, 16. Dat is zeker wel iemand die gewoon genoeg concurrentie biedt voor iedereen, laat maar. Ik denk qua concurrentie dat je prima zit in dat.
3: En is het niet meer zo dat er een aantal jeugdspelers op divisieniveau gaan voetballen in Zeeland bij de jeugd?
8: Sorry?
3: Gaan er niet jeugdspelers richting Zeeland om daar op divisieniveau te voetballen in onder 19?
8: Dus de hele jonge generatie is dat wel het geval ergens wat ik weet. Maar goed, dat is praat ik over 14 jaar, laat maar zeggen. Dat blijft zonde natuurlijk.
3: Ja, maar niet van jullie onder 19 of onder 17, onder 19 lichting.
8: Nee,
3: dat verhaal ging natuurlijk. En dat is zonde, want die kunnen bij jullie zelf toch gewoon gaan concurreren.
8: Klopt. Ja, hoe ver ik dat weet is met die generatie is dan nog niet echt aan de orde.
3: Nou, fijn.
4: Nou, als je ziet dat ik sprak Danny Arisman, onderdeel van de jeugdcommissie, die zegt ook, we hebben in alle gelederen van elke leeftijdsklasse binnen Vlakke hebben we nu teams. Dus die aanwas, die is er. Nino Willaert zegt er zit echt absoluut nog veel meer in het team van Vlakke. Dus wat dat er gaat, kunnen we de lat hoog gaan leggen, Joost, voor het komende seizoen.
8: Dat ook wel, ja.
1: En waar ga je op inzetten, Joost?
8: Waarop in gaan zetten?
1: Ja.
8: Wij gaan zeker aan... Wij zijn nu laat maar gelaag in de middenmoot geëindigd. We gaan zeker voor... ik wil zeker voor de midden hoog in de middenmoot gaan.
3: 40 punten dus.
8: 40 punten, ja.
3: Er zijn er 9 meer.
1: Gaan we die noteren, Joost?
8: Hey,
1: goed, goede vakantie en succes het volgende seizoen. We horen je nog wel eens op de radio als het even kan.
8: Dat kan helemaal goed. Dankjewel.
1: Dankjewel. Wat, Joost van Wezel van Flaké aan de lijn. En dan gaan we nog even naar Colin toe. Want hebben ze nog niet allemaal gehad uit deze competitie. Moet ook nog even snel naar Nieuwe Tongen toe. Een jubileumjaar. En, ja, zag je dat op het veld? Of heb jij ze te weinig gezien daarvoor?
2: Nou, ik heb er toch wel een wedstrijdje of 3-4 heb ik in ieder geval meegepakt. En ja, het was heel veel gewoon grijs gebied. Het was best wel voor mijn idee best wel snel duidelijk van... Het wordt een lastig verhaal om echt met de top te concurreren. Met NTVV. En ja, een betere plek dan de elfde had ik ze uiteindelijk wel toegedicht. Zeker als je op een gegeven moment weer richting het einde ziet hoe ze aan het spelen waren. Vond ik het eigenlijk nog niet eens zo matig. Maar ik kon gewoon vaak zien dat ze gewoon lastige vuist konden maken. Gewoon weer de aanvallende kracht die ze heel erg, in mijn opinie, misten. Ze konden voorin ook gewoon eigenlijk een beetje wat ik zeg over... WFB tegen die lagere teams had ik bij NTVV wel vaker. Gewoon, ze hadden niet heel vaak die scorende kracht... om uiteindelijk echt de andere teams heel lastig te maken boven. Dat idee had ik heel erg. En elfde is misschien wel wat laag. Ik had ze misschien gewisseld... dat is ook weer lastig om te wisselen. Maar in ieder geval een plekje 8 of 7, ja, dat had wel toch wel geweest.
3: Nou ja, we hebben nog daar gezeten in de kantine, Jeroen. En met een vrij ambitieuze voorzitter en trainer... En op dat moment was het volgens mij plek 3-4 waar ze stonden. En toen is er echt wel serieus over gegaan van... nou, als we dit volhouden, dan gaan wij gewoon meedoen voor een periode. En dan is misschien de stap omhoog te groot voor ons. Maar ja, ook daar is wel meedoen.
4: Ja, ook daar is dan denk ik de klat erin gekomen. En als je dan te veel mensen van de tweede denk ik nodig hebt... in de resterende seizoen, dan is het... Ja, misschien wel bij succesvolle clubs is die bandbreedte... is dan denk ik gewoon te groot binnen je team... om dan te zeggen van nou ja, weet je, we kunnen wat opvangen.
3: Ja, zonde. En dan raken ze hun beste speler denk ik kwijt aan DBGC.
4: Ja.
1: En dan gaan ze nu proberen met een andere trainer... volgend seizoen beter in te gaan.
4: Ja.
1: Ja. We gaan ze weer volgen. U hoort het. De eindtune die loopt van op de harten. Dat betekent dat eerste half uurtje, de eerste klasse, die moeten we afgesluiten, heren. Spijt me. Ik denk dat we nog wel een postje door hadden kunnen kletsen. Als ik zo de papieren van jullie zie, die staan nog helemaal volgeschreven. Maar het klokje tikt. Dat betekent, dit was de vijfde klasse. Okay.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: De topanalisten van Omroep Argel, sportlokaal, met een toptechnicus, als u het goed hoorde. Het is toch wel genieten als radiopresentator. Colin Berghuis in de tafel, Mark Lagendijk, Jonny Smit, Jeroen Witte. En we praten over het afgelopen seizoen van de voetbal. En we schakelen de vierde klasse in. En dan komen we terecht bij DBGC Herkingen 55 en OFB. En dan zien we Mark Lagendijk, die daar heel veel verstand van heeft. Mark...
2: Nou ja, heel veel verstand. Ik kan er heel veel over zeggen. En of het verstandig is wat ik zeg, dat, dat zullen we gaan meemaken.
1: Nou, laten we het maar gewoon helemaal beginnen dan met alle teams. Welke wil je als eerste eruit pikken?
2: Nou, ik wil met OFB gaan beginnen.
1: Dat kan.
2: OFB was natuurlijk gepromoveerd. Dat was natuurlijk al heel erg mooi voor die mannen. En ja, ik had voordat het seizoen vorig jaar begon... In september had ik wat bekeken. Ja, Manuele Giersen, de trainer, die had een jonge, talentvolle selectie. En ja, doel handhaven. En dat is hem gelukt. Het was niet makkelijk, want het ging natuurlijk via na-competitie. Maar ik denk dat dat toch ook wel een hele mooie prestatie te noemen is.
1: Lekkere keis op de taart met het 18-jarige jubileum.
2: Ja, met het jubileum erbij. En ja, die jeugd daar bij OFB, die heb wat kunnen leren. Maar als ze zich dan ook handhaven, hebben ze ook weer de pech. Want ja, dan gaan de betere voetballers, die vallen op een gegeven moment op. En die worden dan eens een keer gevraagd of ze gaan zelf misschien denken van... nou, ik zou misschien een stapje hoger kunnen. Ja, ja, en dan gaan er een paar, die gaan weg. Mathieu Floor en Kelvin Goemaert. Ik weet niet of er nog meer weggaan, Jordi.
3: Nee, dat zijn de enige twee. Maar Mathieu Floor gaat natuurlijk een stapje dichter bij zijn woning. Dus dat is niet hogerop.
2: Nee, oké, okay, maar hij verlaat wel. En Kelvin, laten we maar Kelvin noemen. Ja, die gaat natuurlijk een stapje hoger voetballen.
3: Ja, ja. Maar Jelmer Overbeke blijft wel. En er zitten nog wel een aantal goede spelers, hoor ik van iedereen. Dus er blijft wel wat over. En dat is aan Kees om daar nu weer een nieuwe...
2: Kees Brein, ja.
3: In de vierde klasse een nieuwe... Ja. Een nieuw jaar eraan te verlengen.
4: Heb ik een beetje hetzelfde gevoel als met een Giovanni van Bronckhorst en die Sipke bij Feyenoord, dat ik de combinatie wel oké vind en niet zozeer heel erg gecharmeerd was van Giovanni van Bronckhorst. En daar heb ik als mens Kees Breen enorm hoog zitten. Maar dat de combinatie tussen Marius Hotting en Kees Breen, dat hem dat gaat worden bij OFB? Of zit ik dan fout?
2: Nou ja... Ja, ik denk dat als je Marius kent en Kees kent... dat ja, die zullen allebei wel het beste voor OFB hebben.
4: Nee,
2: dan zullen ze ook dingen van elkaar kunnen en moeten accepteren wel eens. Hè. Dus dan moet je ook wel eens echt goed feedback aan elkaar kunnen geven.
1: Ja, Kees gelooft er helemaal in, want die wil het al heel lang.
4: Ja. Ja.
1: Die heeft al heel lang de behoefte om met Marius iets samen te gaan.
3: Maar zijn ook collega's toch?
4: Ja, op school, dat is zeker.
2: Ja, maar dat kan ook een nadeel zijn, hè?
3: Nou ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat de kwaliteit van je spelersgroep leidend gaat zijn. En dat is dus de vraag. Je gaat met Mathieu natuurlijk wel echt... dat is gewoon een forse uitlating. Kelvin, denk ik dat minder impact heeft. Als ik hoor van degene die er betrokken bij zijn... Maar ja, dat moet je gaan opvangen. En de vraag is van hoe gaan Marius dat en Kees dat samen oplossen?
2: Je hebt een mooie uitdaging.
3: Een hele grote uitdaging, absoluut.
4: Ja. Aan de andere kant denk ik ook wel dat het feestje kan zijn... Hoor, als je die twee voor je groep hebt staan, toch?
3: Nee, het gaat sowieso goed en gezellig worden. Want dat heeft Marius al zo lang bewezen. En Kees is natuurlijk best wel ongelukkig geweest... in zijn tijd bij Flaké qua spelersgroep. Ja, dus... Ik hoop niet dat hij dat nu dat ongeluk dan weer heeft. En dat hij dan naar Marius maar een hele goede steun heeft om er wat van te maken.
4: Zeker, zeker.
1: Ja, als aan het begin van het seizoen had je handhaving voorspeld. En,
2: ja, dat hebben ze gedaan. Ja, dan doe je het.
1: Vanavond gaan we naar het casino dan, hè?
2: Nou...
1: Of is dat te hoog gegrepen?
2: Ik denk dat het te warm is om in nette kleding naar een casino te gaan. Dan moet de airco wel heel erg goed
1: zijn.
2: Nou,
1: dan gaan we naar herking.
3: Dit was toch wel de reden waarom het topanalyst werd gezegd in de aankondiging.
1: Ja. Ik wilde dat we nog wat achter gaan zetten. Als je erom vraagt, dan doe ik dat ook. Ja. Want het zijn onze vier topanalisten. En ik wilde eigenlijk zo, ja, het zijn ook gelijk de slechtste. Want meer hebben we niet.
2: Nou ja, dan hebben we volgend jaar met de eerste klasse erbij... hebben we nog een vijfde analist. Is nodig. Die zit nu op de reservebank daar. En dan heb ik het over Mark Kolen.
1: Ja.
4: Maar als de mensen het beter weten, bel of app gerust naar de studio. Appen kan via 0187-682630. Dan heb je direct contact en wil je een vraag stellen aan ons. Of aan zometeen een beller, dan kan dat altijd. Dus 0187-682630 is het WhatsApp-nummer voor hier in de studio. Herkingen.
2: Herkingen, ja.
4: Daar komt wat behoorlijk naartoe.
2: Ja.
3: Maar je kijkt gelijk alvast vooruit.
4: Ik kijk alvast even vooruit.
1: Ja, mijn uitzending van 2 september onderuit.
2: Ja.
4: Nee. Even vooruit.
1: Ja, mijn uitzending van 2 september onderuit.
2: Ja. Nee, maar ja...

0: Staan ze een paar doelpunten achter. Die blijven doorgaan. Alleen ja, dit jaar, ik denk toch te weinig doelpunten uit de kansen die ze gecreëerd hebben, die dan gescoord zijn. Ja. En ja, dat breekt hun dan aan het eind van het seizoen op en zijn ze gedegradeerd. Heel erg jammer.
1: Ja, en dit kan ook gewoon. Hè? Ik sprak nog iemand die nauw betrokken is bij Herking. Die zei, ja, weet je, Jori, dat is gewoon Herking. Het kan net de goede kant opvallen en net de verkeerde.
2: Dat is ook zo. Andres Basis had precies hetzelfde. Tijdens die finale tegen Zwift Boys op het terrein van Vierpolders. Zo van, ja, hij zegt, ik vind het eigenlijk wel prima als we terug gaan naar die vijfde klasse. Lekker de derbies en helemaal prima. En dan je doet dus wat een beetje mee, misschien halverwege. Of je zou misschien eens een keer een periode kunnen pakken. En dan heb ik het helemaal prima naar mijn zin. Dus voor hem hoefde het ook allemaal niet zo. Als jij zegt, Mark, Herking gaat ervoor elke keer weer. Nou, in ieder geval niet in die finale tegen Zwift Boys. Daar werden ze over verbluft door de Rotterdamse mentaliteit. We zijn er eigenlijk nooit echt boven gekomen. Alhoewel je qua inzet van de Brian Bouwens en de Michel Melisand toch ook niks van kan zeggen. Dat is ook wel weer zo.
0: Ja, maar die anderen, dat zijn redelijk jonge gastjes. Die hebben misschien wel vol met zenuwen gestaan. Ik ben er niet bij geweest. Ik weet niet of jij dat van mensen gehoord hebt, maar...
2: Nee, ja. Goed, de teleurstelling was groot, hoor. Daar zat het hem niet in. Maar ja, goed. Ze werden toch wel enigszins overklast door de bravoure en het fysieke van de Zwift Boys. Maar goed, één wedstrijd zegt niks over het hele seizoen. En daarin heb ik ze te weinig gezien, Herkingen, om daar een goed oordeel over te kunnen vellen. Maar
1: wij dachten wel allemaal dat ze erin zouden blijven toen ze op 14 maart van OVW wonnen met die 3-4 wedstrijd. Best wel veel spektakel. Toen stonden ze er heel goed voor, maar sindsdien niet meer gewonnen. En GOZ begon wel punten te pakken. En die laatste fase is toch wel...
0: Ja, daar heb je het weer. Het is een derbywedstrijd. Die spreekt toch wat meer aan. Tegen DBGC, daar hebben ze ook alles gegeven. Een derbywedstrijd, ja, dat is toch... Dat, voor mijn gevoel levert dat altijd meer... of komt er meer voort uit de spelers.
1: Ze hebben overigens nog één keer gewonnen naar Van Rozenburg. Dus dat zei ik al verkeerd.
0: Ja, en daar won DBGC bijvoorbeeld weer niet.
1: Nee, en daarna verloren ze Herkingen dan met 7-1 van GOZ. Ja, die is natuurlijk wel redelijk cruciaal als je op het einde van je directe concurrent zo hard verliest.
2: Zeker, ja.
0: Goed, een nieuwe trainer en wat nieuwe spelers volgend seizoen. Oh, we kunnen lekker gaan voorbereiden hoe we die uitvinding...
3: Zeven nieuwe spelers, jongens.
2: Ja, dat is een beetje... Ja,
3: blijf je dan een club van de dorp of niet?
2: Nou ja, goed, dat is maar de vraag in die zin. Als je kijkt naar het rijtje wat er dan bijvoorbeeld van de jonge Spartaan afkomt. Daan Kiviete, Thijssen van der Weijden, Sylvan van der Weijden en Floris van Walrooy. En dan ben ik even, dan ben jij misschien Jacob Landman, ja. Ook nog van de Spartaan. Daar zou je misschien Thijssen van der Weijden en Daan Kiviete enigszins... in het eerste kunnen gaan spelen.
1: Nee, ze gaan allemaal spelen.
2: Ja, wel. Maar ja, of ze dan uiteindelijk echt een vaste basisplaats in dat eerste krijgen... dat is maar de vraag. En of dat nou potentiële basisspelers waren voor het eerste van de jongens betaald.
3: Even voor mij als superleek. Hoe werkt dat nou? Worden zij dan gevraagd? Gaan de mensen daar solliciteren? Is dan de nieuwe trainer die zegt van... joh, ik heb mensen nodig? Wat denken jullie hoe dat gegaan is?
2: Nou, laat ik het zo zeggen, Maarten. Officieel wordt er niks gevraagd.
3: Nee, dat weten we.
1: Ja, maar dit is simpel. Dit is gewoon, zijn de vriendjes van die spelen bij Herkingen heen. En die proberen één of twee jongens over te halen. En die één of twee jongens die proberen weer een paar jongens over te halen. En zo is het gaan rollen. En het zijn jongens die bij de meeste, die bij het tweede van de jongens spelen, een beetje buiten de boot vielen. Dus dan hebben we het over jongens die bij de reserve tweede klasse niet of nauwelijks in de baas staan. Nou, en dan niet genoeg binding hebben of houden met de club. En dus zich gaan verplaatsen. En omdat ze dan dat is ook denk ik een beetje de rol die DVV en de jongens spelen heeft.
3: Ja, maar dan ga je in het eerste van Herkingen spelen. En anders zat je in het tweede van de Spartaan. Hoe liggen die klassenstanden
2: naast elkaar? Die zin, daarom is het ook wel weer jammer dat de jonge Spartaan daar ook niet in die nacompetitie is gepromoveerd.
3: Ja, maar ik bedoel puur het tweede van de jonge Spartaan.
1: Ja, dat bedoelt je dan ook.
2: Ja, maar ze zijn ook bezig om een onder 23 daar op te zetten. Maar met de uitloop van deze mannen en een Luke Andela richting Melisand... daarin ga je wel een heel potentieel van die onder de 23, die haal je onderuit. Dus

0: Maar de vraag of ze het voor elkaar krijgen bij de jongenspartaan om dat team van die onder 23 ook daadwerkelijk in de competitie te krijgen. Ja. Want dit waren wel de jongens die daarvoor. Nou, dan hoor je wel een beetje dat de klik met de mensen die verantwoordelijk zijn voor die JO19 en die onder 23, dat die klik daar niet is. En dat ze dan gaan kijken. Zo van, ja, ik wil wel kijken waar mijn grenzen dan ergens anders liggen. En dat is dan ook misschien wel een beetje die rode draad waar ik in het begin van de uitzending het over had. Zo van, het ei over je bolletje, dat moet maar gebezigd worden. En eventjes een harde hand, dat wordt steeds minder geaccepteerd, denk ik, op dit moment.
1: Ja. En de manier waarop dus die spelers daar komen, dat is eigenlijk hetzelfde als wat je bij de vijfde klas kan vergelijken met Flopbrug. Want die waren helemaal geen hoogvliegers eerst. En die kregen ineens een stortvloed aan spelers erbij van divisieclubs of van de hoge klasseclubs. Dat is puur allemaal van vrienden die dan binnen worden gehaald. Of dat ze daar zijn gaan wonen, ze zijn gaan verhuizen. Weet je wel, in deze lagere klasses, om het zo te zeggen. En mensen worden wat ouder. Ze willen niet per se meer zo, zijn niet meer zo competitief strijdig, maar ze willen vooral voor hun plezier spelen. Dan zie je heel erg dat die mensen gewoon naar een lagere club treden als daar gewoon hun vrienden spelen. Ja. Dat is voor hun heel belangrijk. Kijk naar Melvin Winterberg. Die hoort daar natuurlijk nooit te spelen in de vijfde klasse. Heb ik gehoord dat die was wel een paar klassen natuurlijk
2: beter. Het grote verschil natuurlijk met Flopbrug is dat daar financiële vergoeding tegenover staat. Nou, dat doet Herking niet. Simpel zat. Nee. Alleen, we begonnen met de vraag, is Herking nou nog wel die dorpsclub? Ja, heel eerlijk. Dat kunnen ze helemaal niet meer zijn. Want ze hebben gewoon mensen van buitenaf nodig om gewoon daar lekker te kunnen voetballen. Ja. En daarom is die jeugd ook gefuseerd. Dus het is hartstikke logisch dat Herking hier een best voor doet.
3: Ja, Maarten, jij zei wat over Herking. Hè? Maar volgens mij heeft DVV ook veel spelers het afgelopen seizoen erbij gekregen. En ja, daar wordt dat niet van gezegd, zeg maar. Hè? Want dan snappen ze, ja, je gaat een stukje hoger voetballen. Maar ja, die jongens die in het tweede spelen, ik weet niet hoe vroeg dat die moeten voetballen, maar die hebben misschien ook zoiets van, nou, ik vind het veel fijner om 2:30 middags te voetballen in plaats van 11:00 ochtends ergens. Ja. Ik weet niet.
0: Daarom, dat is inderdaad, Mark, want het zijn ook gewoon keuzes. En als je dan inderdaad ziet dat je binnen je eigen vereniging niet op dat hoogste plan. En als je dan ambitie hebt, dan ga je naar of een DVV of in het geval van Joep de Geus van Stellendam naar de jongens Partaan. En die jongens weer hier vanuit de tweede. En dat wordt ook keurig netjes afscheid van genomen door de jongens Partaan. Bedankt en het gaat jullie goed.
4: Ik denk dat het terecht is, hè?
0: Nou, ik vind wel dat we gewoon nu wel eens moeten stoppen met vragen geen spelers als club zijnde. Kom daarna daar toch gewoon vooruit. Ik weet ook dat er gesproken is met. Er zijn hele gesprekken geweest met Loek Andela en Koen. Ja, die kennen elkaar vanuit de tijd van de jonge Spartaan. En wees daar gewoon open en eerlijk over. En ga daar niet van, wij trekken geen spelers weg bij andere clubs. Stefan Klink is daar een lichtend voorbeeld van bij Den Bommel. Die heeft daar een soort van dagtaken aan. Dat is een beetje gechargeerd. Maar dat gebeurt gewoon. En die zegt ook zoveel om luisteren. Maar ik ga gewoon jongens vragen als ik wat nodig heb voor Den Bommel. En dat hoop ik ook wel een beetje in de toekomst. Dat we daar gewoon als Vlakkees club ook gewoon open en eerlijk over zijn. En dan, als je dan als vereniging ziet dat er een aantal weg zijn, dat je gewoon keurig netjes daarvoor bedankt en daar afscheid van neemt.
4: Loopt er bij DBGC ook zo'n intermediair rond Jeroen, of niet?
5: Ja. Nou, ik heb het zelf een paar jaar gedaan. Zeker met Jordi samen. Dus, ja.
4: Zo,
3: waren er toen spelers gekomen? Ik kan het niet herinneren.
5: Nee. Inmiddels zijn ze ook weer weg natuurlijk. Maar, nou ja, kijk, dat is niet iets per se, denk ik, van deze jaren, toch? Waarschijnlijk als je 20 jaar terug gaat kijken, dan was het ook over en weer gewisseld.
4: Mark?
5: Ja. Spelers gaan ook zoeken naar een plek waar zij zich het prettigst voelen. Dus ja, ik denk niet dat het heel gek is.
2: Nee, het verloop is nu wel veel groter. En vooral voor jongens die laat me zeggen, er niet bovenuit steken. Die ook gaan lopen en die ook gaan bewegen. En ja, goed, het zijn uiteindelijk natuurlijk ook heel veel toekomstige vrijwilligers van de clubs die nu hun club verlaten. En dat is natuurlijk wel gewoon een doodsteek voor het verenigingsleven. Ik bedoel, bij jullie gaan er ook twee naar de Bommel. En dat zijn gewoon jongens van de club. Jongens die ook gewoon vrijwilliger kunnen zijn of zijn bij DBGC. En dat ga je natuurlijk als los van een eerste helftal speler, ga je natuurlijk ook gewoon je verenigingsjongens missen.
5: Ja, zeker. Tuurlijk. En dat is, daarom is het altijd jammer. Zulke jongens die natuurlijk heel de jeugdopleiding erbij hebben gezeten. En dan naar het eerste gaan. Uiteindelijk weggaan. Maar ja, je kan jongens natuurlijk ook niet tegenhouden. En als ze geen plezier hebben of ergens anders denken dat ze meer plezier gaan krijgen, ja, dan moet ze vooral proberen.
3: Ja, of meer in het eerste kunnen spelen.
5: Ja. Ja,
3: dan doe ik op Sam iedereen... Vos, hè, die dan als talent te boek staat. En ja, die dan wellicht minder in het eerste gevoetbald heeft dan dat hij zou willen. En ja, bij Den Bommel hebben ze een hele grote vraag naar een jongen die kan scoren, denk ik. Naast Jonno Bakker.
5: Ja.
3: Dan is 1-1-2.
5: Nou, ik denk dat het, ik snap Sam zijn overweging ook wel. Natuurlijk is het voor ons jammer, want hij zit er al best wel wat jaartjes bij inmiddels. Maar ja, misschien dat een nieuwe omgeving voor hem ook wel eens goed is.
2: Ja, alleen als je dan best wel blessuregevoelig bent en je gaat naar een club waar het hoofdveld zo slecht is, dan snap ik dat echt niet.
5: Ja.
2: Nee, ja. Dus ik ben maar eerlijk. Ja. Ik bedoel,
3: ja, maar Jordi, het eerste veld van DBGC is ook niet het beste veld van het eiland.
2: Niet het beste, maar het kan nog slechter dus. Dat heb ik zelf ervaren.
4: Ja. Dan gaan we even, Jeroen... Want voor de luisteraars die het nog niet gesnapt hebben, Jeroen Sepp hebben we een telefoon van DBGC. We laten Mark even zijn verhaal doen over het programma of het loopje van DBGC. Mark, hoe ging dat het afgelopen seizoen? En mag jij straks reageren, Jeroen, of je er mee eens bent?
3: Nou ja, ik was natuurlijk na twee degradaties van DBGC niet te genieten. Als oude tongenaar, oud-oude tongenaar, maar... Ja, DBGC gaat mij aan het hart. En als je dan twee keer achter elkaar degradeert... en vooral dan de tweede keer van de derde naar de vierde klasse... als ik die wedstrijd bij Seroskerk, wat ik verslag gedaan heb... weer eventjes voor mijn ogen haal, dan doet mijn hart weer pijn. Want dat was natuurlijk zo dramatisch slecht. Ja, dan komt er een nieuwe trainer en dan komt er een nieuw seizoen. En dan ga je dus... Ja, ik eiste eigenlijk dat DBGC kampioen zou worden. Dat is dan niet gebeurd. En dat was eigenlijk ook jammer. En ik kon dat ook niet geloven eigenlijk. Dat, nee. Dan wonnen ze van GHVV thuis met 2-0, dacht ik dat het was. Of was het 2-1? 2-0. Maar goed, ja, 2-0. Maar dan op een gegeven moment ga je uit naar Rozenburg. En dan op een gegeven moment gooi je daar twee punten weg. En toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn. Ja, goed, ze haalden het niet. GHVV haalde het ook niet. Maar ook Beierland was degene die het potje eruit haalde. Toen moest het DBGC in de nacompetitie. Ja, en daar hebben ze dan, gelukkig hebben ze het wel gered. En daar was ik dan... ook bij. En ja, dan ben ik zo blij. En ik neem aan heel oude tongen, Jeroen.
5: Ja, tuurlijk. Ja, kijk. Ik denk dat wat je zegt, dat klopt allemaal. Dus daar ben ik het wel mee eens. We hebben natuurlijk, ja, vooral vorig jaar gewoon echt een minder jaren achter de rug. Die eerste degradatie. Nou, daar heb ik het met Jordi ook al een paar keer over gehad. Ja, dat kan gewoon een keer gebeuren. Die klasse is zo sterk. Je ziet daar ieder jaar wel een ploeg die boven de meedraait en vervolgens het jaar daarna moeite heeft om aan te haken in de tweede klas. Dus dat is niet zo heel gek. Die derde klas, ja, daar hadden wij nooit uit mogen degraderen natuurlijk.
3: Ja.
5: En dit jaar, ja, we hadden niet per se de doelstelling van kampioen worden. Maar je merkt natuurlijk al vrij snel dat je wel gewoon bovenin mee gaat doen. En GVV heeft volgens mij, laat zeggen, 80% van het seizoen bovenaan gestaan. En in de onderlinge wedstrijd had ik zeker niet het idee dat wij minder waren. Dus ja, dan op den duur ga je natuurlijk wel het gevoel krijgen van oké, het zou misschien wel kunnen. Maar aan de andere kant ben ik ook wel zo realistisch dat OSV gewoon veruit het betere team heeft. Die hebben eigenlijk gewoon op iedere positie een hele stabiele speler lopen. Die of vanuit hun eigen jeugd komt of van SO2, wat ik begreep. Dus ja, die waren gewoon het meest stabiel. Ondanks dat ze een beetje een lastige start hadden in het begin van het seizoen. Maar dat was terecht de kampioen. En dat wij het uiteindelijk via de nacompetitie hebben gehad, dat was knap. Want we moesten natuurlijk nog wel wat... we kregen nog wel wat tikkies de laatste drie wedstrijden van het seizoen. Dus alles op de nacompetitie gemikt. En gelukkig is dat gelukt.
3: En heb je dan ook een gevoel dat Ben van Herwijnen, de trainer, dat hij...
5: Hoogwerf.
3: Ja, ik heb hier Herwijnen staan. Ik snap het ook niet.
2: Misschien je tuingenaf.
4: Jongen.
3: Ja, ik denk dat ik het een beetje verkeerd getypt heb.
4: Ben Hoogwerf.
2: Hittestress.
3: Ja, nee, ik heb er gewoon verkeerd getypt. En dat was aan het begin van het seizoen. Maar dat hij de juiste man op het juiste moment voor DBGC was?
5: Ja, zeker. Dat is natuurlijk makkelijk zeggen op het moment dat je promoveert. Maar als je over het hele seizoen natuurlijk gaat kijken, heeft hij er wel een hele positieve sfeer weten te creëren. Niet alleen binnen het eerste, maar ook wel een beetje weer binnen heel de vereniging. Want je ziet ook alweer dat er meer mensen komen kijken op zaterdag, ook uit. En dat heeft natuurlijk deels te maken met wedstrijden winnen en de manier waarop je speelt. Maar ook wel dat hij er gewoon heel erg mee bezig is. Ja, met eigenlijk heel de verenigingen. Niet alleen met het eerste. Dus ja.
4: Nou was hij, onze Jeroen die zei aan het begin van het seizoen van joh, komt hij niet in een gespreid bedje? Oftewel, van, joh, zo slecht als jullie deden, dat is voor een trainer toch alleen maar makkelijk om verder op te komen.
0: En dan meer in de combinatie, Jeroen, dat de wat oudere spelers zoals jij, de jonge aanwassen die er kwam aan het begin van het seizoen, zei ik ook, ja, Ben komt in het meest gespreide bedje qua trainers hier op Vlakke.
5: Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk wel dat hij het meest te winnen had. Want het is, ja, als trainer zijn er natuurlijk wel een aardig instapmoment op het moment dat je 2 keer bent gedegradeerd. Dan zou je zeggen dat het daarna beter moet gaan. Alleen, dat dachten vorig jaar ook. En dat komt niet aanwaaien.
0: Nee.
5: Dus ja, daar moet je natuurlijk best wel veel voor doen. En dat heeft hij vanaf het begin eigenlijk al gedaan. Zorgen dat iedereen fit werd. Een heel goed wedstrijdplan opgesteld. Waar iedereen zich ook in kon vinden. Iedereen zijn eigen taak goed kon uitvoeren. En ook op de momenten, het was niet altijd even, het was heel het seizoen... Niet dat we iedereen helemaal van de mat gespeeld hebben, maar als het wat minder ging, dan was hij ook weer als eerste erbij om de beelden erbij te pakken. Nou, tegenwoordig wordt iedere wedstrijd opgenomen om de beelden erbij te pakken, om te laten zien wat beter kan. Ja, hij is in zijn communicatie ook super positief, dus ja, alleen maar tevreden over.
4: Ja, ik wou net zeggen, want naast de trainer is het ook wel de beste ambassadeur die DBGC op dit moment zich kan voorstellen, volgens mij.
5: Ja, zeker, zeker, ja. Dus even terug op je punt. Meest gespreide bedje niet, maar ja, hij heeft het maximale dit seizoen wel eruit gehaald, denk ik. Ja,
4: dan hadden we de halverwege seizoen ook een terugkijkmoment. En toen zei Jordi, die Ivan, dat is echt een pareltje. Is dat doorgeslepen?
2: Ja, Ivan en Jaden, beide wel. Alleen, je ziet ook wel in die paar wedstrijden die ik gezien heb, dat Ivan een beetje verdwijnt op het moment dat hij aan de buitenkant komt spelen. En dat, ik vind hem vooral in die as echt verschrikkelijk goed. Hij draait altijd goed open, altijd naar de goede kleur. En daar zit wel heel veel potentieel in, ja.
5: Ja, zeker. Ja, mee eens. Ja, Ivan en Jaden zijn allebei hele goede spelers die vanuit de jeugd erbij zijn gehaald. Ook door Ben. Met Ben aardig wat voor moeten strijden, begrepen. Dus ja, dat is ook positief dat hij dat gedaan heeft, want dat was ook wel nodig. Maar dat zijn wel twee jongens die gewoon veel talent hebben. En voor hun mooi dat ze op deze leeftijd al best wel wat wedstrijden in het eerste kunnen spelen. En dat je dan met 16, 17 jaar een promotie meemaakt. Ja, meer kan je dan niet wensen, denk ik, op die leeftijd.
2: Nee, en dat ze gewoon bij DBGC blijven om in die derde klasse door te ontwikkelen. Want daar ben ik ook wel heel blij mee.
5: Ja, zeker. Klopt.
0: Wat verwacht je voor volgend seizoen? Toch weer een aantal leuke derbies. Je bent ze gewend, Jeroen. De Mommel, Zellendam.
5: Ja. Ja, die zullen we weer tegen gaan komen. Nou, dat is sowieso wel leuk natuurlijk. Derby is altijd, geeft altijd wat extra's. Ja, en verder is het een beetje afwachten hoe de competitie natuurlijk eruit gaat zien. Ik zag al iets van een voorlopige indeling op Voetbal Rotterdam voorbij komen. Als het zoiets wordt, dan denk ik dat er best een leuk seizoen tegemoet kunnen gaan.
3: Liever ja, Zuid dan West?
5: In die... derde klasse denk ik wel liever Zuid, ja. Want anders dan kom je in die regio van Botlek en zo en Vlaardingen, weet ik het allemaal. Dat zie ik zelf niet echt zitten.
2: Zuid zit wel een goede ploeg hoor nu. Oh.
5: Ja, zeker.
2: Als je een Mok en Zeelandia en een MCC krijgt, dan is de top 3 al vastgelegd, denk ik.
0: Ja, goed. Maar dat laten we straks nog wel over volgende uur. Dat MCC, ja, ik heb daar heel andere beelden bij, hoor. Bij zo'n MCC in die zin. Uh-huh. Maar je verwachting, als je er een plekje in moet vullen, waar zou je aan het liefst willen staan?
2: Ja. Dat is een makkelijke vraag. Waar je het liefst wil staan.
5: Ja, waar het liefst staat. Ja, bovenaan natuurlijk. Ja,
0: realistisch?
5: Nee, dat denk ik niet. Nee, maar ja, nogmaals, je moet eerst maar eens kijken wat de indeling wordt. En dan moeten we kijken hoe fit we kunnen zijn. Ja, dat klinkt allemaal heel saai en cliché natuurlijk. Maar ja, zo is het wel.
4: Je wilt toch wel meer dan handhaving, Jeroen?
5: Op het moment dat je zo'n seizoen ingaat en mensen zijn geblesseerd, je moet iedereen aan elkaar tapen om een beetje fatsoenlijk op het veld te staan. Ja, dan ga je geen leuk jaar tegemoet.
4: Je moet andersom zeggen, je moet een fatsoenlijk veld hebben.
5: Ja, maar goed, ook daar hebben we niet altijd even voor invloed op. Dus als wij doen waar we goed in zijn en waar we wel invloed op hebben, dan kunnen we gewoon een prima jaar tegemoet gaan. En dan zou ik niet inzien waarom wij zouden gaan degraderen.
2: Nee, ik zag een hoopvol berichten op de site van DBGC staan dat de velden vanaf nu gesloten zijn, zodat ze op een top voorbereid kunnen worden.
4: Kijk, dat hebben we getackled dan.
2: Voor het volgende seizoen dus. En dan kun jij als getrouwd man binnenkort kun je er 20 plus inschieten.
5: Ja, nou dat zou heel mooi zijn.
3: Jeroen, ik wil het woord degradatie eigenlijk niet meer horen.
5: Nee, ik ook niet, maar ik hoorde het net. Ik weet niet wie het zei aan tafel over handhaving. Ja, dat.
0: Ja, dat je meer wil dan alleen maar handhaving.
5: Ja, ik vind handhaving vind ik niet echt een doel, zeg maar.
4: Precies,
5: je gaat ook niet een wedstrijd in om gelijk te
4: spelen. Nee, daarom. Dat bedoelde ik ook.
5: Ja.
2: Minimaal plek 7 dus.
0: het lukt niet, hè? Het lukt niet om de nat uit te trekken bij je.
3: Jeroen, met een periodetitel dan, hè?
5: Ja. Als ik daarvoor kan tekenen bij jullie, dan doe ik dat meteen.
0: Dus een contractje opstellen.
4: We gaan je volgen, Jeroen. Verder alles naar wens voor het volgende seizoen. Dus zeggen, joh, we hadden dit of dat toch nog beter moeten doen.
5: Sam en Bas gaan natuurlijk weg. Dus ik ben wel blij dat er nog jongens bij komen met Lars en Brian. Nou ja, Bas McLoot stopt. Ja, dat is natuurlijk onze grootste aderlating. Daar zullen we ook weer mee moeten omgaan. Hoe het wordt om zonder Bas te spelen. Want ja, iedereen die... Tim en Thijs en Sonny, Roy, die spelen allemaal meer dan 10 jaar met hem. Dus ja, dat zal ook even aanpassen worden. En verder gaan we het wel zien. Ik ben wel positief over.
4: Oké, nou dankjewel Jeroen en succes. Fijne vakantie en goede trainingen weer oppakken. En dan gaan we jullie weer volgen en we hopen jullie hoog te zien eindigen daar in die derde klasse. Jeroen Sepp van DBGC, dankjewel.
5: Dankjewel, fijne uitzending.
4: Dank je. En dit was het laatste half uur van het eerste uur. Dat betekent dat er nog een eerste half uur van het tweede uur komt. En dat gaan we zo dadelijk naar achteren. Nou, in ieder geval, dit is Op de Haagte met het terugkijken op het voetbalseizoen met de heren. Analisten die nu ineens allemaal beginnen te rennen. Want ze moeten natuurlijk nodig even plassen en even wat drinken. Graag tot zo dadelijk naar achter.
6: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met
1: onze topanalisten van Omroep Archipel Sport Lokaal. Colin Berghout, Mark Lagendijk, Jordi Smit en Jeroen Witte zitten hier aan tafel. De techniek in de handen van Sam Hoek. Mijn naam is Maarten de Korte. We bellen zo dadelijk nog met Melvin Heerschap van Stellendam en Jurie Boschhoven van DVV09. En dit is het terugkijken op het afgelopen voetbalseizoen.
0: Dit is op de hoogte.
1: En we hadden de volgende klasse klaarstaan. En dat is de derde klasse. En daarvoor hadden we Jordi gezegd als de specialist die daar alles over kan vertellen.
2: Nou ja. Ik heb daar niet heel veel wedstrijden gezien in derde klasse, maar wel veel navraag gedaan.
1: Oh, en, je bent er zo in. Alles van ChatGPT afpakken en dan zeggen dat je wat weet.
2: Nee, gewoon lekker mensen vragen, mensen bellen.
1: Oh.
2: En het goede nieuws is, de Bommel is daar het best presterende team geweest. Flakkeze team dan, in die competitie. En 2 puntjes meer dan Stellendam. Allebei denk ik uiteindelijk voordeel gehad van dat Halsteren eind januari besloot, we gaan ermee stoppen met dit team. Dat er toen ook vrij snel wat jongens zijn gaan lopen. Of zelfs een keer niet zijn opkomen dagen met puntenmindering.
1: Dat is ook nog heel wat discussie toen, hè?
2: Nou ja, dat werd natuurlijk wel even spannend. En goed, het is heel simpel. Halsteren zonder de puntenmindering had boven Stellendam gestaan. En dan was Stellendam de nacompetitie gegaan. En beide clubs hebben Halsteren na het besluit om te stoppen gehad. En beide hebben ze gewonnen daarna van als dus. Dat is ook nog eens 3 pluspunten.
3: En dat, volgens mij was het op het moment dat dat ging spelen, stond Den Bommel volgens mij nog het slechtste ervoor op dat moment. En Colin heeft volgens mij Dennis daar nog een keer naar gevraagd. En daar kunnen we nog eventjes naar gaan luisteren.
4: Ik ken de KNVB al langer dan vandaag. Ik hoop dat de KNVB gewoon eindelijk gewoon is dit soort elftallen bestraft. En in dit geval niet alleen met de geldboete, want er ligt zat geld bij Halsteren. En gewoon met punten in mindering zoals het hoort. Als je niet opkomt te dagen, dat is belachelijk voor een eerste elftal. En ik hoop dat ze verder kijken in wat het voor andere teams ook betekent. Niet alleen aan de onderkant, maar ook aan de bovenkant voor een ploeg zoals Brussel Boys. Dit vind ik persoonlijk gewoon competitievervalsing.
2: Ja, en dit is ook wel een klein beetje selectieve verontwaardiging. Want ook hij heeft voordeel gehad van dat hij Halsteren trof na het besluit. Dus, maar ik snap het, want je staat in het nauw. En dan hoop je dat er inderdaad de punten mee in komen. En dat je daar voordeel van hebt. En uiteindelijk hebben ze zich weer knap gehandhaafd. En krijgen ze een sloot aan spelers erbij volgend jaar. Dus ook om dat te blijven rekken. Die periode in de derde klasse. En zolang ze dat blijven redden, vind ik dat ontzettend knap.
3: Even voor mij het rijtje wat daar naartoe komt. Jari Jongejan gaat daar naartoe. We hebben het net over Sam Vos gehad.
2: Kelvin Roemaat en Bas van der Sluis.
3: Ja.
2: Maar goed, tegenover staat dat Patrick Vrom stopt. Natuurlijk echt een klasbak. En de jongens die komen, met alle respect, vanuit de herking hoor ik, het is leuk dat Jari dan naar de Bommel gaat. Maar bij ons maakt hij niet verschil. Dus wat gaat hij dan in de derde klas zoeken? Kelvin, soortgelijke verhalen. En Sam en Bas waren in de vierde klas geen basisspeler. Dus ze krijgen er in de breedte jongens bij.
3: Dan heeft Dennis Vergeels wel wat te kiezen volgend seizoen.
2: En dat
3: had ik nou het gevoel. En ik weet niet, dat kan er beamen, Colin. Maar dat had ik dan niet het gevoel dat hij dat nou echt in ruime mate had.
5: Nee, totaal niet. Want dat was het ook op het einde. Wat ik dan natuurlijk ook langs de zijlijn en bij de kamers oppik, dan was er kritiek over Dennis. Vooral dat hij niet wisselde. Ja, als je daarnaar vraagt, dan is hij gewoon van, weet je, de kwaliteit en de kwaliteitsimpulsen die we zonder de blessures wel hadden gehad, die heb ik nu niet. Dus ik kan nu niet. Ik kan nu wel wat gaan wisselen. Maar de wissels die ik nu kan uitvoeren, dan heeft hij niet het idee dat hij toch nog de wedstrijd om kunnen gooien of dan toch nog winnend kunnen afsluiten. Want ook dit interview was natuurlijk na de wedstrijd tegen Zinkwegse Boys, die ze totaal niet hoefden te verliezen, maar dan toch wel weer verliezen. Het was echt bij Den Bommel eigenlijk grotendeels van het seizoen natuurlijk niet helemaal top. En ook weer, je hoort het bijna overal, echt door de afwezigheid. Hij had er echt 3 hele cruciale spelers die hij volgens mij waren het er 3 in ieder geval die hij echt miste. Waarbij elke keer na de wedstrijd, wat ik ook hoorde, maar ook van de supporters eromheen, dat als we die erbij hadden gehad, dan waren zoveel extra goals bijgekomen. Dat juist met die slootspelers die erbij komt, zou je eigenlijk heel veel vertrouwen moeten hebben in Den Bommel voor aankomende seizoen, als je het zo bekijkt.
2: Ja, ja goed. Ik waag het te betwijfelen. Ik hoop het dat ze erin blijven. Want daarvoor benaderen ze dus ook veel jongens om dat te blijven redden. En anders ga je natuurlijk heel erg op je neus. Mm-hmm. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Want uiteindelijk hebben zij gewoon te maken met een heel slecht hoofdveld. Met een slecht trainingsveld. Dus echt fit krijgen en echt jongens stabiel, gewoon fysiek in orde, is gewoon een ongelooflijk moeilijke opdracht daar. En Patrick regelde alles in het veld. Ja, die valt weg. Probeer maar zo'n type te vinden. Die zijn er bijna niet meer.
5: Nee, zeker. Maar
3: nee, dat gaat Patrick die stopt. En ook daarin heeft Dennis toch ook wel weer een diezelfde wedstrijd tegen Zinkweg. Heeft hij het ook nog wel over Patrick gehad? Kunnen we ook nog eventjes naar luisteren.
4: Pat is de ultieme captain voor een trainer. En dat heeft hij elk jaar weer bevestigd. Een hele fijne jongen om mee te werken. Het is echt een winnaar. Voor het elftal zet de jongens op de juiste plek neer in het veld. Het is een echte leider. We hoeven eigenlijk alleen maar naar elkaar te kijken. En hij weet wat ik wil en hij voert het uit met het team in het elftal. Ik denk dat dit gewoon ook nooit meer gaat gebeuren. Dat ik een captain ga krijgen waarbij we zoveel op één lijn liggen.
3: He, dan zie je dus dat zo'n jongen gewoon heel erg belangrijk is. Ik ben heel erg blij voor Den Bommel dat Wesley Bakker heeft gezegd, ik ga nog een jaartje door.
2: En Jonno.
3: Of Jonno bedoel ik. Ja, die is natuurlijk ook eigenlijk elk jaar is daar weer de vraag van, stop ik of stop ik niet. En elk jaar twijfelt hij daar weer helemaal over. Maar dan uiteindelijk dan loopt hij er weer.
1: Want de beste impuls die hij zichzelf heeft gegeven is dat hij verhuisd is. Want daarna was hij een topvoetballer volgens mij, ja.
2: Ja, nee, kijk, en hij heeft wel echt giga veel last van zijn knieën.
3: Ja,
2: en de
3: ja.
2: vraag is natuurlijk van hoe lang blijft hij beschikbaar in zijn seizoen? En dat zal ook bepalen hoeveel punten er gaan komen. Want zonder hem heb je alleen Ruben nog voorin, wat ik een hele goede voetballer vind. Maar die is ook een beetje verloren als Jonno wegvalt.
3: Ja.
1: Heb je het daar vorig jaar ook nog eens een beetje over gehad? Of hoor ik nou iemand die wat wilde zeggen? Oké. Okay. Hebben zij ook niet last van het kleine kernsyndroom?
3: Tuurlijk. Dat is ook zo.
2: En daarom je noemde Steven al, daarom zijn zij wel zo actief. Want ja, het is ook gewoon vechten voor je bestaansrecht. Dus ja, ik snap dat helemaal.
6: Ja, kijk maar wat er in stad is gebeurd. Geen aanwas en opeens geen eerste helft al meer, ja.
2: Er lopen ook twee jongens van SNS bij de Bommel die afgelopen zondag daarbij gekomen zijn. Ja, daar hebben ze het van nodig.
3: Ja, de jonge Jan komt feitelijk ook van SNS, die daar nu naartoe gaat.
2: Ja.
3: Die heeft maar een jaartje bij Herkingen, maar daarvoor zat hij 5 jaar bij SNS. Dus men moet wel. En ja, goed, aan de ene kant is dat fijn als het lukt. Aan de andere kant trek je inderdaad, waar we het net over hadden, je trekt een aantal vrijwilligers weg. Mensen die onder dat tweede hangen. Of misschien in dat tweede zitten, die trek je weg bij andere grotere verenigingen. Ja, dat gebeurt.
1: Ja.
3: Maar goed, vooralsnog denk ik een knap seizoen voor de Bommel. Kunnen we wel concluderen met z'n allen.
2: Ja, zeker na de winstop hebben ze even een hele sterke periode gehad. En dat was de periode waarin de meeste jongens beschikbaar waren. En in het voorjaar vielen die weer weg. En toen zag je dat het hangen en wurg was, maar wel weer net voldoende, net als de afgelopen jaren. Dus.
3: Nou, voorlopig blijft Dennis.
1: Kan je zeggen, wordt dat zo'n trainer voor het leven daar? Of?
3: Nou ja, ik zit er net over na te denken. Zo van mij schiet Alex Ferguson of zo een beetje te binnen. Zo van, joh, die man die blijft daar gewoon heel wat jaren. En die neemt zijn zoon elke keer gewoon lekker mee richting de cruises.
6: 8e seizoen.
3: Ja, alles bij elkaar wel. Ja. Dus, goed.
2: Ja, nou, maar het is goed.
6: We hebben een bellen.
2: We worden er nu wel aan herinnerd dat we natuurlijk genoeg tijd moeten reserveren voor Stellendam.
1: Ja,
2: wat een seizoen is dat geweest?
1: Melvin de Hingdal. Dat ging iets niet helemaal goed. Maar ja, inderdaad, wat een seizoen is dat, Jordi? Vul eens in.
2: Volgens mij dat ik daar vorige week nog heel eventjes over begon in de reguliere uitzending. Die zijn natuurlijk ontzettend zwaar getroffen in het begin van het seizoen.
1: Schakel even Melvin erbij.
2: Ja.
1: Want die luistert mee. Melvin, goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Melvin, heerschap van Stellendam. Luister mee, reageer als je wil. En Jordi zal vast en zeker nog wat specifieke vragen voor je hebben. We gaan eerst even naar de analyse van Jordi luisteren over VVV Stellendam.
2: Hey Melvin, nee, we hadden het er net over dat jullie natuurlijk ontzettend zwaar getroffen zijn in de voorbereiding met het overlijden van jullie teammanager. En dat dat natuurlijk eigenlijk zijn schaduw vooruit geworpen heeft over het hele seizoen. Als wij het zo van de buitenkant mogen geloven.
8: Ja, dat klopt zeker. Kijk, Ron was natuurlijk een man van de club al flink wat jaren lang. En al flink wat jaren bij het eerste elftal. Dus hij had met iedereen een hele goede band en klik. Maar ja, en dan zo'n onverwacht dat ineens binnenkomt bij zo'n kleine vereniging. Dat wat, ja, had heel veel impact op eigenlijk iedereen binnen de vereniging. En nog steeds, hoor. Dat merk je nog steeds elke week.
2: Ja, en als je dan, als we dan helemaal ver vooruit gaan kijken, is hij natuurlijk ook gewoon een vertrouweling van Leo altijd geweest.
8: Klopt, dat was eigenlijk zijn rechterhand. Ron was een beetje op de achtergrond. Hè. Niet bemoeien met opstelling of dergelijke, maar gewoon meer het team bij elkaar houden. Ja, dat is voor een trainer natuurlijk heel fijn als je zo iemand binnen de groep hebt. En hij kon een grapje een beetje maken, daar was hij heel goed in. Maar hij kon ook keihard zijn en zeggen waar het op stond. En dat, ja, dat missen wij, hebben we gewoon afgelopen jaar behoorlijk gemist binnen ons team.
2: Ja, en dan gelukkig er wel ingebleven dan, ten nauwe nood om het maar zo te noemen.
8: Ja, ten nauwe nood, ja, door het puntverlies van mindering van de helft inderdaad. Ja.
2: Ja, nou, en dat zij natuurlijk gewoon in februari hebben gezegd, we gaan ermee stoppen. En een heel aantal lopen de weg, hebben zij natuurlijk ook vrijwel niks meer gewonnen na die periode.
8: Nee, dat klopt.
2: En goed, nou, laat dat dan even het geluk zijn wat jullie ook horen te krijgen misschien in zo'n zwaar seizoen. Want kwaliteit, zou je zeggen, is er voldoende?
8: Ja, als ik hem dan vergelijk met het seizoen ervoor, hè, dan eindigen we volgens mij derde of vierde plek. Hebben we nog meegedaan voor het kampioenschap. Uiteindelijk een halve finale promotie gehaald. Nou ja, een jaar verder strijden we tegen degradatie. Dus het kan hard gaan. Kwaliteit is er zeker. Alleen ja, wat je zegt, we zijn natuurlijk heel slecht begonnen met het overlijden van Ron. Nou, dan hebben we de eerste wedstrijd hebben we nog gewonnen, maar daarna hebben we een hele slechte reeks gehad dat eigenlijk alles misging wat ik kon bedenken aan blessures en rode kaarten en noem maar op. We hebben eigenlijk geen één week toen voor de winterstop met dezelfde elf kunnen spelen.
2: En wat is dan jouw rol daarin als aanvoerder, of wat heb je daarin geprobeerd?
8: Ja, toch die kijk, we zijn een best jong team. Hè. Ik ben dan samen met Michael de oudste eigenlijk, hè, rond de 30. En daarvoor gaat het allemaal begin 20. Ja, dus toch die jonge jongens. Riem onder hart om de riem steken en zo, ik hem op jongens, gewoon borst naar voren en gewoon even strijden elke week. En dat zag je ook gewoon terug, trainingen, opkomst was goed, elke week weer 15, 16 man op trainen. Alleen ja, op zaterdag viel dan elke keer toch verkeerde kant op een of andere manier.
2: Ja, want ik zag inderdaad, je hebt dan 14 keer verloren dit seizoen, maar 7 keer daarvan maar met 1 goal verschil verloren.
8: Ja, klopt. Dus ja, ik denk dat we ook helemaal in, ja, we hebben een aantal slechte wedstrijden gehad, maar ook heel veel wedstrijden dat we helemaal niet minder waren, maar dan ja, dan toch viel het de verkeerde kant op. Ik denk de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Mokthuis, dat klaarde eigenlijk, ja, dat schetste eigenlijk een beeld van hoe ons seizoen was. Toen nog 70 minuten lang stonden we 2-0 voor. En toen in de 5 minuten kregen we 4 goals tegen.
3: Ja, zijn dat, nou ja, zijn dat dan,
8: hoe kan dat gebeuren?
3: Ja, zijn dat dan de donkere wet van het voetbal, Melvin?
8: Dat denk ik wel, ja. Kijk, ik zit nu wel langer in het eerste, maar zo'n seizoen zit er altijd wel tussen. Hè, dat het allemaal net niet meevalt. Maar hoe dit seizoen gaat, is dat echt wel, ja, dat spant wel de kroon. Dat is echt wel, alles zat wel tegen, alles viel verkeerd. Dat was echt wel een pechjaar.
2: En we hadden het erover, hè? Jullie beginnen het seizoen heel vervelend, om maar met een statement te noemen. Maar hij eindigt misschien als vereniging, niet net zo, maar hij eindigt ook heel slecht. En daar hadden we op het eind aan de collega's nog een interview met Leo. Dus laat daar even naar luisteren.
9: Ja, een beetje in de achtbaan gezeten. Het voelde niet echt lekker. Maar goed, zo is ook weer voetbal. Het is misschien niet menselijk, maar goed, het is zo gegaan. En ik ben blij dat we erin gebleven zijn. En ik wil dat hoofdstukje graag afsluiten. En ik hoop dat iedereen dat boek dicht doet. Het is niet goed geweest wat er gebeurd is voor de vereniging. We hebben hier alleen maar verliezers gekregen. En nogmaals, ik hoop dat het boek gauw dicht gaat. En dat we gauw weer de voetbalvereniging in ieder geval weer aan voetbal kan gaan denken. En vooruit kan gaan naar volgend jaar. Er worden hier volgend jaar nieuwe kleedkamers gebouwd. Het complex wordt ook weer een beetje vernieuwd, zal ik maar zeggen. Dus laten we stellen dan gewoon weer volgend jaar derde klasse voetbal. En laten we dat gewoon goed gaan doen.
2: Nou ja, dat boek willen wij ook sluiten, dus, of gesloten houden. Maar wat hij zegt, allemaal verliezen, dat is wel knap, hè? Als je dat zegt, als je zo'n opdoffer hebt gekregen.
8: Ja, nee, dat was ook zo. Ik bedoel, hoe we nu geëindigd zijn, dat eigenlijk voor niemand goed. Nou, we zijn dan in derde klas gebleven. Alleen ja, een trainer die op laatste moment eruit is gezet. Voorzitter is ermee gestopt. Nog een bestuurder is ermee gestopt. Ja, dat is natuurlijk voor een vereniging als Stellendam is dat heel veel impact. En het is ook niet hoe Stellendam moet zijn en is. Dus ja, ik denk dat voor iedereen heel blij is in Sterrenland dat het seizoen erop zit. En dan moeten we ook gewoon een streep onder gaan zetten. En gewoon naar volgend jaar gaan kijken met een hopelijk een nieuwe trainer die er wel voor gaan. Jongens die er voor gaan. En dan hopelijk kunnen we weer vooruit gaan kijken.
2: Ja, nou, dat is een mooi brugje inderdaad. Want jullie raken wel de drie jongens kwijt. Hè? Met Joep, De Geus, ja. Stan van Lente en Timo Kroon. Last man het nog. Dat was eigenlijk degene die we zouden inbellen vandaag. Maar die zei, ja, ik denk niet dat het gepast is dat ik over het seizoen ga praten. Als ik zelf nu naar DV ga. Nou ja, daarvoor, dat snap ik heel goed.
1: We hebben respect.
2: Die komt volgt jou wel aan de beurt. Als
1: daarom. Trek hem even door de microfoon.
8: Ja, we raken drie ons kwijt. Ja, dat is wel jammer.
2: Maar goed, ik heb nou even kort contact gehad met Peter Marcel. Die heeft er ongelooflijk veel zin in. Die zei, ik krijg heel veel energie van de gesprekken die ik al met een paar jongens heb gevoerd.
8: Ja.
2: Zelf ken ik hem redelijk als trainer. En in ieder geval als een hele positieve trainer met veel energie erin gooien.
8: Ja.
2: Dus misschien ook wel precies hetgeen wat jullie nodig hebben.
8: Ja, denk wel. Ik kon hem zelf nog niet. Ik heb bij het tweede gesprek gezeten met nog een aantal jongens. En ja, eigenlijk was die klik gelijk goed. Hè. Vanuit zijn kant en vanuit onze kant. Een beetje dezelfde visie en denkwijze op het voetbal. Dus ik denk voor iedereen, ook voor Sterrenland, een hele goede keuze geweest om hem aan te stellen. En ja, dat geeft, gaat drie jongens weg. Maar dat biedt ook weer de mogelijkheid aan andere jongens om zich het eerste te spelen. Dus ja, er zal vanaf dag één weer... iedereen een kans zijn. En ja, dan hopelijk gaat de kwaliteit ook weer vooruit.
2: Nou, dat is mooi. En dan kom je bij Den Bommel en DWC in de competitie. Wie gaat de best presterende club van Vlakke worden in jullie competitie?
8: Dat gaat Sterrenland worden.
2: Kijk, dat is een mooie.
1: Die hebben we genoteerd.
3: Ja, die
8: mag genoteerd worden.
1: Die staat in het boekje, Helmut. Ja, want...
8: Nee, ik hoop dat alle drie ploegen leuk mee gaan doen. Dat we er met z'n drieën in kunnen blijven. Want ja, het is toch het leukste voetballen is tegen ploegen op je eigen eiland.
6: Ja.
8: Blijft het leuk.
6: Ja, dat is waar.
1: Want hoe lang heeft Sterrenland dan nodig om zich weer helemaal op te richten en weer helemaal de club van dat stukje van het eiland te worden?
8: Ja, dat is lastig. Kijk, 2 jaar geleden kwamen we in derde klas. Toen gaf ons ook niemand dat we daarin makkelijk in zouden blijven. Toen kon ineens meedoen bovenin. Dus het is een beetje bij ons, gaat het goed, dan kunnen we heel veel mooie dingen neerzetten. En dat zal volgend jaar ook niet anders zijn. Dus ja, dat hangt echt een beetje af van, we zijn er nog wat kleiner op geworden. Maar ja, blessures en dergelijke en een beetje succes, dan kunnen we hele mooie dingen neerzetten. Daar ben ik van overtuigd.
1: Jeroen, jij kent Nauta, de trainer.
3: Ja.
1: Is dat een trainer die over Ajo over je bolletje geeft of een schop om je reet?
3: Nou, ik denk in die zin beide. Het is wat dat gaat. Het is er wel eentje van de oude garde, denk ik. Maar ook wel gewoon een hele fijne kerel in omgang. Staat open voor alles en nog wat. En houdt zich ook bezig in de club. Wat je het verhaal net hoort over Ben Hoogwerf, dat hij ook zichzelf manifesteert in de club. Weddenschapjes afsluit, zo van, joh, luister, als we na competitie halen, geloof ik was het verhaal, dan kom ik eerst eten of iets. Er was iets met vrienden en dan komen ze van buiten het eiland, komen ze bij de lelie in Oude Tongen, gaan ze een hapje eten met z'n allen. Dat zit ook wel in Peter Marcel. En niet zozeer dat hij nou zijn vrienden, maar wel iemand die wel in de vereniging zit.
1: Ja.
3: Dat, maar ook wel eentje die wel duidelijk laat merken, zo van, als het niet goed gaat.
2: Ja, goed is goed en slecht is slecht. Dat
3: ja.
2: is wel Peter Marcel.
3: Ja.
2: En dat vind ik erg prettig. En ik hoop dat de jongens van Sterrenland het ook heel prettig gaan vinden.
3: Ja. En dus in die zin, je weet waar je aan toe bent.
6: Maar hij heeft natuurlijk ruim ervaring als trainer.
2: Nee, ja. het is gewoon een hartstikke goede trainer. En die echt een groep kan maken. Dat heb ik zelf van dichtbij gezien toen ik... bij de jongens op aan stage liep, terwijl hij de hoofdtrainer was.
1: Ik kan net zeggen, je hebt les gehad van op de man stage gelopen.
2: Ja, veel met hem kunnen sparren. Ja. Dat was, en ook met Hans de Heer en beide heb ik in die zin gewoon hartstikke hoog zitten.
1: Ja.
3: Dus dat wordt leuk, Melvin, voor je.
8: Ja, zeker. We kijken er weer uit. Ik hoop op een mooi seizoen en gewoon dat we hem bovenin mee kunnen draaien. En dan ben ik van overtuigd dat het gaat lukken.
1: Nou, die gaan we niet noteren. En dat is toch al fijn om te weten. Heren, hadden jullie nog iets voor Melvin? Ik zeg, dat wil ik nou graag van hem horen. Dan gaan we Melvin een heel prettige vakantie wensen. Dankjewel dat we je even mochten bellen, Melvin.
8: Een fijne uitzending.
1: Dankjewel. Wat Melvin Heerschap van VV Stellendam.
3: Stellendam is gewoon de meest... turbulente ploeg geweest van dit afgelopen seizoen. In alles, in organisatorisch, in menselijkheid, in het spel op het veld. Wat de rol is geweest van de voorzitter. Boze tongen beweren dat na de wissel dat zijn zoon voor de rust al gewisseld werd. En
2: dat boek is dicht, hè, Jeroen?
3: Ja, goed, maar goed, ik wilde er niet over doorgaan waar Melvin aan de telefoon zat. Want dan vraag je misschien ook om te reageren. Maar weet je, dus daarin wordt ook boze tongen die beweren dat daar de grondslag was van het ontslag van Leo.
6: Nou, ik denk één ding. Het overlijden van Ron, dat heeft echt alles omvergeblazen. En dan gaat het niet. Logisch, want het is geen kleinigheidje. Dus dit is een rampjaar geweest. Boek is dicht. Volgend seizoen opnieuw in die derde klasse. Dat is heel fijn. Ron nooit vergeten. Maar dit seizoen wel.
3: Ja,
2: nee, je zei het, een turbulente ploeg. Maar het eigenlijk gewoon vereniging. Gewoon binnen de hele vereniging.
3: Ja, heel de vereniging. Het is natuurlijk alles leuk en aardig. Tuurlijk, dat zoiets gebeurt aan het begin van het seizoen. Maar je kan toch niet als vereniging zeggen tijdens de winterstop van beste Leo, we gaan door met je. En een paar weken van tevoren, voor het einde van het seizoen, zeg je van nou, we stoppen ermee. Toch?
10: Nee.
6: Het is niet de enige vereniging waar zoiets gebeurt, dus ja.
3: Nee, maar goed, we zijn geen eredivisie voetbal. We zijn gewoon derde klasse.
6: Was het bij Herking ook niet zo dit seizoen?
2: Ja.
6: Dus ja.
2: Alleen je voelt aan alles dat het spelletje eromheen bij Stellendam echt anders is gegaan. En daar heeft Leo echt voortreffelijk verwoord. Echt als een winnaar heeft hij verteld dat er alleen maar verliezers zijn.
3: Ja.
2: En daar echt petje af als je zo netjes dat kan zeggen.
6: Ja, zeker.
10: Heren,
3: dan zijn we er doorheen, derde klasse.
10: De derde klasse hebben we gehad. Dus ik dacht, dan gaan we zo nog maar eens even in die tweede kijken.
2: Ja.
10: Dan zouden jullie vast en zeker ook nog heel wat te vertellen hebben. We hebben even doorgenomen met uw goedvindende derde klasse. Waar we kijken, wat was ook weer die eindstand? Nou, de Bommel op de achtste plaats geëindigd. Stellendam op de tiende en komend seizoen. En dan vinden we DBGC daar ook weer bij. En hebben we daar drie teams uit het Vlakezen. Als ze allemaal bij elkaar in de competitie komen. Dat is toch vrij logisch te verwachten dat ze allemaal bij elkaar komt.
2: Ja.
10: Nou, je heren verslaggevers, dan weten jullie wat je te doen staat. Voorbereiden op derbies. De Bommel Stellendam, de Bommel DBGC en Stellendam DBGC. En dan nog een keer terug. We denken het wel allemaal. Goed, zo dadelijk gaan we verder in het volgende half uur met die tweede klasse.
11: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met
10: de topanalisten van Omroep Archipel Sport Lokaal. En daar zit ineens Kollenberg, houdt niet meer, maar Mark Kolen, Mark Lagendijk, Jordi Smit, Jeroen Witte. En we gaan zo dadelijk nog bellen met Jurie Boshoven van VVV DVV09. Mijn naam is Maarten de Korte, techniek in handen van Sam Hoek. Aflevering 81, jaargang 2, 24 juni 2026.
11: Dit is Op de Hoogte.
10: De tweede en laatste klasse die we mee gaan nemen. Klinkt raar trouwens. Heren, hadden we daar twee teams, DVV 09 en de Jonge Spartaan. Gaan we eens even terug naar het begin van het seizoen. Toen hadden we Mark en René zitten. Eens even kijken hoor, wat zei die ook alweer, die Mark. DVV 09, handhaven. Ik mocht het niet eens met een hoofdletter schrijven. René zei ze even de achtste plaats, de Jonge Spartaan. Nou ja, idem dito. Ja, Mark, daar gaan we straks nog wel even over praten. Dan gaan we eerst maar eens even naar Jeroen.
3: Nou ja, goed. Ik heb werkelijk waar ontzettend genoten van afgelopen seizoen in die tweede klasse. Het was werkelijk elke zaterdag een genot om langs de lijn te zitten bij een of beide ploegen. Zeker een slecht begin van de jonge Spartaan. Zeg maar gewoon desastreus. Want op een gegeven moment staan ze gewoon op de laatste plaats. Ja. Staan ze op de degradatiestrook. En het werkelijk waar, het ongelofelijke begin van een DVV. Die vanuit de promotie en vanuit die derde klasse dan gewoon keihard bovenaan staat in die klasse. Halverwege het seizoen. Ik heb die vraag ook, en we hebben het de vorige keer al over gehad. We hebben het toen de tijd ook al laten horen. Zo van, is DVV nu na een half jaar dusdanig bekend bij je directe tegenstander, dat ze nu weten van hoe we tegen. Nou, daar was Harry het niet zo mee eens. Ik ik was het dan weer niet met Harry eens daarover. Dat werd ook wel een beetje, maar misschien ook wel omdat hij dat probeerde te vertellen, omdat er misschien andere ploegen mee luisteren. Dat zou ik me ook maar zo voor kunnen stellen. Maar als je dan een beetje doorvraagt buiten de uitzending om, dan is dat wel degelijk zo. En dan komt dat ook wel een beetje uit die spelersploeg van DVV. Die het gewoon voortreffelijk hebben gedaan met uiteindelijk een promotie in die NAKIM-competitie. En ik heb het ook richting een aantal mensen binnen DVV geappt. Zo van, het is meer dan verdiend dat je uiteindelijk die promotie, als je zo lang in dat seizoen bovenaan staat in die tweede klasse. Ik heb wedstrijden gezien met het schuim in de mondhoeken bij DVV. Hoe ze dan speelden en tegenstanders oprolden. Dan verdien je het gewoon niks meer en niks minder om die promotie dan wel via de na-competitie af te dwingen.
10: Maar sorry, dat gaat niet goed, Joes. Jorrie, jij schoof het op energie. Toen we naar de eerste half keken.
2: Ja, de energie is bij jou
3: een beetje emotioneel, Maarten.
10: Nee, ik word er zo ontzettend emotioneel van. Nee, maar jij zei ook van, joh, wat als de energie op is, houden ze dan voetballend vol?
2: Ja, nou, de wedstrijd die ik in eerste seizoen zelf zag, die daar verpulverden ze gewoon tegenstanders op basis van fitheid en energie. En in het tweede seizoen zelf hadden een heel aantal trainers uit Zeeland een antwoord op dat spelletje.
3: Ja.
2: En toen ging ze er ook een aantal keer echt heel hard vanaf. Het mooie is natuurlijk dat gewoon iedereen rustig bleef. Dat er uiteindelijk toch wedstrijden gewonnen werden. Dan, ja, jammer genoeg niet kampioen. Maar dat je dan tegen twee wat meer onbekende tegenstanders toch weer iets vindt waardoor je het naar je toe trekt en promoveert. Maar ik had contact met wat oud-trainers. Wat oud-collega-trainers uit Zeeland. Die zeiden wat wij dit seizoen hebben meegemaakt met teams vanuit het Westen. Ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Die fitheid en die frisheid, dat was juist onze kracht in Zeeland. En die hebben dan onderling een trainers-app in Zeeland. En dat ging alleen maar daarover. Dus ja, die hebben zich enorm in het hemd gezet door de Flakkeese ploegen. En tegelijkertijd weet ik ook, ja, daar gaat wat veranderen bij een aantal van die clubs. Want die zijn hier straks wel op voorbereid. Dus,
3: het mooiste voorbeeld was Terneuzense Boys daarin in die thuiswedstrijd hier van DVV tegen die mannen uit Terneuzen. Dat daar al in die wedstrijd, dat je daar al een beetje de kentering zag en dat een team zich aanpaste aan DVV. Dat maakt je dan ook wel weer een beetje een soort van trots. Zo van als de neutrale verslaggever. Zo van, nou moet je toch eens even kijken naar zo'n promovendus. En de Terneuzense Boys gaat zich daarop aanpassen. Het tegenovergestelde was het bij de jonge Spartaan. Die hadden heel veel moeite om in die eerste seizoenshelft de snelheid. Die ene seconde waar Ben Mierop het vaak over gehad heeft, ook in de interviews, die miste toch behoorlijk wat jongens in die eerste seizoenshelft. Even snel dit, even snel dat, even snel kijken. Die miste dat volledig. En daar is op getraind, en dat geeft Gerben Prins ook wel aan, zo van dat daar heel veel op getraind is in die uiteindelijke seizoen. En dat ze dan dus op een gegeven moment wel dat spelletje mee kunnen draaien.
6: Ja, jullie hebben het over dat ploegen zich gingen focussen op hoe DVV voetbalde, omdat ze natuurlijk zo geweldig uit die startblokken schoten. Dan had Harry op sommige momenten geen plan B. En ik wil niks negatiefs over Harry als trainer gaan zeggen, want hij heeft natuurlijk iets geweldigs neergezet. Hij heeft natuurlijk ook flink hoog als trainer ook aan het werk geweest. Maar zou je dan juist niet als trainer kunnen zeggen, oké, ze hebben ons nu door, nu moeten we een plan B gaan verzinnen?
2: Nee, die had hij wel, zelfs een plan C. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe goed kan het materiaal het dan uitvoeren?
10: Zou men dan het materiaal zelf vragen?
2: Ja, dat is misschien.
10: Want Jorie hangt aan de lijn.
2: Ja, die, bij het tweede seizoen zelf was die weinig materiaal.
10: Ja, maar kan hij misschien van de zijkant kan hij misschien meer zien als dat wij zien? Jorie Boshoven, goedenavond.
12: Hey, goedenavond.
3: Allereerst eventjes, Jorie, hoe gaat het met je?
12: Ja, eigenlijk gaat het goed. Ik ben lekker bezig met herstel, dus gaat eigenlijk allemaal de goede kant op. Dus
3: heb
12: dat
3: je
12: positief.
3: Heb je het ooit teruggezien, het voorval? Het was natuurlijk live op Omroep Archipel. En op een gegeven moment ging heel snel gingen de beelden ook wel een beetje over de socials. Heb je het nog gezien?
13: Ja, meerdere malen moet ik zeggen hoor.
3: Oké. Okay.
13: Dezelfde dag nog niet. Maar daarna, in je hoofd heb je toch een beetje een voorstelling van hoe het is gegaan. En dan was ik toch een beetje nieuwsgierig of dat het echt zo ging als hoe ik dacht dat het was gegaan. Ja, maar. Ik heb het wel nog even een paar keer teruggekeken.
3: Want, we hadden hem net geloof ik in de uitzending, Melvin Heerschap, die liep naast je geloof ik, hè? Toch?
13: Nee, dat durf ik niet te zeggen of dat hij er dichtbij was.
3: Nee, goed, maar in ieder geval niet dat hij nou de aanstichter was, want jullie liepen samen naar een bal toe en uiteindelijk gebeurde daar eigenlijk qua duel niet heel veel. Maar goed, voor de mensen die het eventjes niet meer weten, het was tijdens de Champions League in de zaal in, in de Staver, waar het bij jou falikant misging en waardoor je dus de tweede seizoenshelft miste van jouw club. En dan mis je het in ieder geval het grootste. Historische gebeuren ooit voor de club qua promotie. Dat was lastig voor je?
13: Het is lastig dat je niet zelf meedoet. Maar ik moet zeggen dat de vreugde er niet minder om was.
3: Dat geloof ik. Dat geloof ik. Hey, eventjes terugkijkend naar die eerste seizoen zelfs. Waar jij onderdeel van was. Denk, hè, waar we het net ook over hadden, de energie die jullie daar op de mat legden, waar jij nog bij was. Ik heb het ook wel eens een keer aan Yannick gevraagd. Het moet denk ik fantastisch zijn om onderdeel uit te maken van zo'n team.
13: Ja, 100%. Ja, ik denk dat we vooral ook in het begin, dat heb je denk ik ook al vaker gehoord, maar een beetje onbevangen erin gingen. En iedereen die wist van tevoren al wel van we moeten dit jaar toch een stapje meer doen. Dus volgens mij hebben een aantal jongens ook, tenminste meerdere jongens, ook aardig de zomers op doorgetraind. En ik denk dat in het begin van het seizoen goed te zien was.
3: Ja, dan kom je ontzettend fit. Inderdaad, begin je aan die competitie. Dan rol je daar teams op, wat ik net ook al zei, met schuim op de kaken. Dan zie je, in die tweede seizoenshelft, is het dan echt dat de teams zich gaan aanpassen aan jullie. Is dat het wezenlijke verschil?
13: Ik denk dat. En ik denk ook dat als je voor het eerst in de tweede klas komt, dat het lastig is om dusdanig hoog niveau, wat we de eerste paar wedstrijden hebben laten zien, omdat dat een heel seizoen vol te houden. Dus ik denk dat het wel een combi is van meerdere dingen.
2: Ja, of heeft het team gewoon Jurie Boshoven heel erg gemist?
13: Nee, zeker niet. Ik denk dat.
3: Dan moet je ja zeggen.
13: In dit geval Lars het echt super goed heeft gedaan. Ik heb het ook meerdere malen al tegen hem gezegd, maar.
2: En Lars van Brussel.
13: Hij alle complimenten verdient daaraan dat hij gewoon echt een super goede tweede seizoensaf heeft gedraaid. Dus ik denk dat ik het echt niet beter had gedaan.
3: Dan praten we eventjes over die voorhoede. Die stokt dan in die tweede seizoen zelf. Uiteindelijk, je begint daaraan met een pak een beetje een 10 punten voorsprong zo'n beetje. Dan zie je het instorten. Heb jij ooit getwijfeld of heb je de zenuwen gekregen dat het helemaal niet zou lukken?
13: Nou, de zenuwen heb ik al meerdere keren gekregen, moet ik zeggen. Op de bank zitten, dat is...
10: Vreselijk.
13: Dat ben ik niet zo goed in, zeg maar.
3: Grijze haren dat van gekregen?
13: Ja, nog meer dan kalat. Nee, maar de zenuwen heb ik wel zeker gekregen. Maar ja, je ziet ook wat de jongens er allemaal voor doen. Dus dan hoop je altijd wel dat het goed komt. Maar dat het lastig zou worden op een gegeven moment, dat er steeds dichterbij komt, dat was één dat zeker was, ja.
3: Nou, dan krijg je nog een meevalletje met het feit dat Luc Korver terugkomt richting Dirksland. Op zich een atypisch gebeuren in het amateurvoetbal. Halverwege het seizoen. Maar op basis van het feit dat hij wel of niet op papier, maar in ieder geval verhuisd is vanuit Rotterdam naar Dirksland, gaf hem de gelegenheid om daar dan weer bij jullie te voetballen. Hoe belangrijk is of hoe bij jullie te voetballen? Hoe belangrijk is of hoe...

0: uiteindelijk allemaal wel beter van worden.
1: Want dat gaat, ik heb hem er zelf ook over gesproken. Luc Korver.
2: Dat is natuurlijk ook een beetje doordat er op bepaalde plekken geblesseerden waren of mensen die geschorst waren. Dus dan kom je er misschien iets makkelijker in. En ik heb met Harry samen gewoon een heel goed gesprek gehad in januari. En hebben we eigenlijk naar elkaar uitgesproken wat we van elkaar verwachten. En dan zou het wel goed komen. En ik ben weer helemaal op mijn plek en ik heb het heel erg gemist. En ik ben de jongens en de staf en iedereen bij DV heel erg dankbaar dat ik hier met de open armen weer ontvangen word.
1: Want ik denk ook wel een beetje dat die wegkween, of noem het, als dat goed Nederlands is, wat ik zeg bij Heine Noord, Juri.
3: René even bellen.
0: Sorry, wat zei je?
1: Nee, wegkwijnende was bij Heine Noord, als ik het allemaal goed in zo goed Nederlands uitspreek. Maar dat gaat hij altijd ook niet naar zijn zin daar.
0: Nee, volgens mij niet. En ik denk dat het ook heel veel waard is om lekker met je vrienden te voetballen. Dat je daar uiteindelijk veel meer plezier uithaalt dan.
4: Nee, maar Juri, heel eerlijk, hè? Luc is een goede voetballer. Maar die heeft ook. Jullie hebben ook even moeite gehad als team om even weer de samenstelling te vinden, toch? Want hij zou en moest eerst per se op het middenveld spelen. Anderen gingen minder goed voetballen. Bartjelle werd even naar de spits gezet. Nou ja. Uiteindelijk in de na-competitie is hij 1 wedstrijd geschorst. En daarna ga je ook in de aangepaste opstelling spelen, volgens mij met iemand op de bek. Dus het is wel heel erg zoekende geweest toen hij erbij kwam.
0: Nee, zeker, ik weet het. Ja, wat je zegt, je gaat toch op een hele andere manier voetballen. Waar je normaal bijvoorbeeld op links een wat meer een diepgaande speler hebt, heb je nu eentje die in de bal komt. En dat is natuurlijk voor iedereen is dat lastig geweest. Want je moet er toch aan wennen dat het een hele andere manier van voetballen wordt, ja. Daar heb je wel gelijk in. Ja.
5: Hij was wel heel erg gedreven toen die linksback stond. Ik kijk Mark Kolen aan. Jij weet denk ik vast wel wat ik bedoelde, Mark. Met Luc Korver in die na-competitiewedstrijd tegen VV Gilsen.
6: Ja, dat was ongekend, die wedstrijd. Helemaal dan als je erbij stilstaat dat het gewoon het einde van het seizoen is. En dat. Ik heb jongens acties zien maken aan het einde van het seizoen. Het lijkt alsof iedereen een extra paar longen op zak had. Dat was echt ongekend. En ook voor elke bal werd ook gestreden. En ook als we dan Luc specifiek erbij pakken. Eigenlijk de hele verdediging van DVV die was zo ontzettend stabiel in die finale. Er zijn eigenlijk maar een paar hele korte momenten geweest dat Gilsen echt gevaarlijk kon worden. Alleen dan was de doelman die was weer dusdanig scherp dat hij zijn doel schoon wist te houden. Dat was fantastisch om te zien.
5: Ik weet dat wij elkaar aankeken op het moment dat Luc een bal uit de doelmond wegkopte. Wat deed hij toen?
6: Ja, hij vierde dat moment dat hij die bal van de doorheen afhaalt. Dat vierde hij alsof hij een doelpunt had gemaakt. Alsof hij zojuist de Champions League finale had gespeeld. En ook de manier hoe hij daarna ook het publiek achter de doelmond. Daar stond de aanhang van DVV. Hoe hij die ook nog eventjes meenam in zijn emotie. Dat was ongekend om te zien. Dat was echt schitterend.
1: Nee, dan mooie wedstrijd denk ik ook sowieso om te verslaan daarin. De toekomst, Juri, eventjes puur alleen voor jezelf. Wanneer denk jij dat jij weer die krijtlijn over kan lopen?
0: Ik hoop na de winterstop weer. Maar
1: de winterstop?
0: Het is lastig te zeggen, want het... Eén moment denk ik, het gaat supergoed. En dan komen er altijd wel weer een paar kleine dingetjes die dan toch weer tegen zitten. Omdat het toch ook heel je houding wordt anders. Dus alle kleine spieren die beginnen er ook af en toe een beetje tegen te stribbelen. Maar ik hoop in ieder geval na de winterstop weer wat minuten te kunnen maken.
4: Je hebt vorige week weer een extra update gekregen in het ziekenhuis, toch?
0: Klopt. Er zijn 2 schroeven uitgehaald, dus... Het zou uiteindelijk het proces moeten versnellen, maar dat is nog maar afwachten. Dus ik zit nu met een paar mooie hechtingen onder mijn knie.
1: Dat is geen fijn gezicht, denk ik. Aan de andere kant, Juri, hoe oud ben je? Hoe lang denk je nog door te kunnen in dat eerste?
0: Dat is gedurfd. ik ben nu 26, maar hoe lang ik nog doorga, ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het nu nog super naar mijn zin, dus... Zolang ik het naar mijn zin heb, dan blijf ik graag voetballen. Dus ik denk dat dat echt nog wel een aantal jaar zal zijn.
3: Oké. Okay. Jury, dankjewel voor je toelichting op het mooie seizoen van DVV.

0: 09. Een heel goed herstel gewenst. Ik denk dat het bijna harder werk is dan een normale training voor een wedstrijd.
1: Soms wel, hoor.
0: Ja. Nou, dan wens ik je veel trainingsarbeid. En we hopen je na de winterstop weer tussen de lijntjes te zien. Dankjewel voor zover, Jurie Boshoven, DVV 09.
2: Dan wil ik toch nog eventjes terugkomen hoor, op die finale. Want we hadden ook nog Harry Akkermans. Hebben we ook nog een fragmentje van over die finale. We hebben het er net al over gehad, denk ik, met z'n allen. Maar als je dan toch kijkt naar zo'n Pepijn van der Wulp, Delano van der Velde, Björn Jongepier, Lars van Brussel. Dan sla ik er natuurlijk heel veel over. Weet ik ook wel. Maar dat is wel de meest constante factor, denk ik wel, geweest bij DVV in dit seizoen. Over die verdediging kunnen we eigenlijk niet heel veel zeggen, toch?
3: Nou ja, Björn is natuurlijk eind februari, begin maart opgekomen toen Jordi Hanenberg zo zwaar geblesseerd raakte. En dan zie je in die eerste 2-3 wedstrijden dat hij wat onzeker oog, maar wel penalties stopt. En vervolgens hoor je eigenlijk met de week dat hij beter wordt... mooie redding maakt, dat hij in die wedstrijd tegen de Jongens Betaan even een dipje had. Ja, mogelijk met het verleden vorig jaar bij de Jongens Betaan, dat dan meespeelt.
2: Ja.
3: Maar dat hij in de na-competitie gewoon ze er doorheen trekt met gewoon een paar hele cruciale reddingen. Ja, dat vind ik echt knap. Dat als je als tweede doelman aan het seizoen begint en je moet er na een zware blessure van je maatje erop moet komen en je pakt zo het podium. Ja, dat een grote klasse hoor.
4: Ja. Nou ja, de sterkte van de selectie bepaalt toch ook gewoon hoe een seizoen kan gaan.
3: Ja, dus was het heel belangrijk dat ze die 7 jongens vorig jaar, of wat zijn het, 6, 7, 8 jongens erbij kregen. Want je ziet gewoon dat er 4 heel veel van hebben gespeeld. Met Joran en de spits, die dan weer weggaat. En met Jarno en Pepijn achterin. En dan in de winterstop met Luc dan weer terug, die ook bijna alles heeft gespeeld.
0: Jeroen had het steeds over het lijntje van het aai over de bol van de trainer en hoe dat hij erin staat. Maar ook het feit dat er ja toch, of het nou door de slechte velden op het eiland komt of zo, maar dat je toch regelmatig geblesseerd hebt. En een zwakker team. En dan zie je bij Dirksland dat ze dat wel heel erg goed opgepakt hebben.
3: Ja, maar DVV en de Spartaan, Ben en Harry leggen die lat natuurlijk hartstikke hoog. Ja. Hebben kunstgras, kunnen supergoed en fanatiek trainen. En ja, die leggen wel, dat zei ik de vorige keer ook al, die leggen gewoon een bepaalde lat weg. En dus kun je heel veel voorkomen, los van dat zo'n ongeluk bij de Champions League.
0: Ja,
3: en een hele lullige valpartij van Jordi als keeper. Ja, dat kan altijd gebeuren, maar je minimaliseert de kansen wel.
0: Nee, ik bedoel, maar het belang van een brede selectie is, wordt daar ook weer mee aangetoond.
3: Goede faciliteiten. Ja. En dat trekt ook jongens weer aan, denk ik. Ja, beide.
0: We hebben toch genoeg spelers op het eiland om bij iedere vereniging een brede selectie te hebben?
2: Nou, dat vraag ik me af. In die zin. En dat daar is misschien nu wel dit seizoen de grootste aardverschuiving heeft daar misschien daar wel plaatsgevonden. Want ik heb het idee dat we in de afgelopen jaren niet zo'n grote lijst hadden als dit seizoen. Qua wisselingen rondom. Er was altijd wel 1 of 2 die gingen van de Spartaan naar Flakey of andersom. Weet je. Maar echt, deze aantallen heb ik nog niet kunnen meemaken.
4: Nee, je verwacht dat eerder bij ploegen uit Rotterdam en omstreken. Hè, als je dan, wat ik dan vroeger vaak deed, als bij de krant alle overschrijvingen stonden, dat je dan zag van, vereniging A vertrekt met z'n allen richting vereniging B. En van andere verenigingen komen er ook nog 20 man in totaal bij. Ja, dan denk je van, wat is dat? En zo erg is het nu op Flakey nog niet, maar het is natuurlijk wel een grote volksdans geworden, een stoelendans. Ja.
2: En daarbij zeg ik altijd maar weer zo van, vroeger had je de voetbal en de gym en dat was het. En je was redelijk, zat je vast in je eigen dorpje. Mensen zijn veel mobieler. Je kan allerlei sporten kan je gaan doen, maar je kan ook naar een andere vereniging. En als daar je ambitie ligt, dan zie je dus dat de mensen gaan.
3: En dan wordt veel actiever.
2: Dan wil ik toch eventjes terugkomen op die finale. Want Mark, koud hier binnen. En opeens zit je daar zo in Dordrecht. Hoe was het voor je?
5: Voor mij, ja, het begon eigenlijk al met de vraag van, joh, zou je het willen? Ik bedoel, als je dan in je debuutjaar als sportverslaggever, dat je dan gelijk zo'n finale na competitie mag
0: gaan. We hadden niemand anders, hoor. Dus.
5: Ja, dat is ook een hele goede excuus natuurlijk. Maar ik had gelukkig een zeer gewaardeerd collega die schuin tegenover me zit, Mark Lagendijk, die ging ook met me mee. Dus dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. Krijg je toch een beetje dat Radio Rijnmond gevoel waar je dan wel eens op zondagmiddag naar luistert. Dus ja, dat, met zo'n gevoel ging ik eigenlijk al naartoe. En je hebt jezelf toch enigszins voorbereid op wat voor een wedstrijd het kan gaan worden. Alleen als je dan eenmaal langs die zijlijn zit en je ziet die honderden mensen achter de doelmond op de tribune, dan denk je, dan gaat eigenlijk alles wat je in je hoofd had zitten voorafgaan die wedstrijd, dat kan meteen gewoon door de shredder. En dan moet je eigenlijk gewoon kijken wat er gebeurt. En ja, Mark, ik denk dat wij erover eens zijn dat wij een hele, hele, hele leuke wedstrijd hebben gezien.
4: Dat hebben we zeker. En ja, dan komen ze het veld op en dan van alle kanten vuurwerk. Vlak achter ons werd er natuurlijk ook met van die dingen die in de lucht dan ontploffen, die pijlen. Maar ook van die fakkels die dan zwarte rook over je heen brengen. En allerlei troep wat dan op je kleding komt of op je boekje wat je volgeschreven hebt van hoe of wat. Ja, dat was natuurlijk een sfeer van een geweldige sfeer. Maar ik was wel heel erg blij. En jij denk ik ook. We zaten natuurlijk aan die zijkant. Dat het niet zo warm was als gisteren, vandaag en wat morgen. Want dan hadden we denk ik wel helemaal gesmolten geweest. Dus wat dat betreft hebben we ook qua weer geluk gehad die dag.
5: Absoluut. En dan ook helemaal vanwege het feit dat dan eigenlijk de voorafgaande dagen, dat er plenste van de regen. En harde wind en alles erop en eraan. En dan deden we het eigenlijk met een bewolkte lucht en een klein briesje deden wij het af. Nou, dan mogen we echt in onze handjes knijpen die zaterdag.
2: Even terug naar die finale. Was het een mooie finale? Die finales zijn meestal nooit zo mooi. Maar deze?
5: Nou, deze was wel van een andere categorie. Het niveau was heel erg hoog. Het tempo lag in sommige fases van de wedstrijd ook heel erg hoog. En nou ja, goed, Gielsen was in het begin, die werden eigenlijk volledig vastgezet door DVV. DVV speelde hoog qua druk. En had Gielsen daar geen antwoord op. Heel af en toe gingen ze nog wel eens, kwamen ze met een lange bal, kwamen ze er nog wel eens doorheen. Maar dan was jonge Pier, die was dan scherp genoeg om die ballen uit het doel te houden. En ja, het feit dat je dan dat Mastenbroek dan in minuut 8 eigenlijk een intikkertje. Alleen ja, goed, intikkertje. Ik denk dat hij ervoor tekent. Ik bedoel, je kan ook een bal vanaf de middenlijn erin schieten. Maar in zo'n finale na competitie, dan ben je blij met een intikker, denk ik, of niet?
4: Ja, maar als je. Kijk, wij zaten op het juiste plekje. Het begon natuurlijk. Joran Maliepaard werd aangespeeld. En die zag uit zijn ooghoek, zag die Jurgen van Bergen, zag die vertrekken. Ja, die kan je wel om een boodschap sturen. En met een hakje plaatste hij die bal in de loop van Jurgen. Ja, en die was sneller dan zijn tegenstander. Houdt goed het overzicht en speelt op het juiste moment de bal naar Jens, die helemaal vrij staat. En dan sta je dus heel vroeg in de wedstrijd met 1-0 voor. Ja, dat doet wel wat met een team wat, ja, dat klinkt dan gek. Ze hoeven niet te promoveren, want dan hebben ze alsnog een goed seizoen gehad. Maar Gielsen mocht niet verliezen, want dan degradeerden ze. Ja. Zij waren een eerste klasser.
2: Dat was toch anders voetballen?
5: Ja, je staat anders in een finale dan DVV natuurlijk. Ja. Want DVV, ja, die ruikt natuurlijk bloed. En ja, goed, als je dan ook naar de resultaten van Gielsen kijkt afgelopen seizoen. Die hebben volgens mij maar 19 punten gepakt afgelopen seizoen.
2: Ja, klopt.
5: Dus die hebben dan ja, die zijn dan toch wel opgebrand om dat seizoen nog een klein beetje te redden.
2: En nogmaals een keer, Harry, over die finale.
6: Ja, eigenlijk was een wedstrijd die toch nog wat moeilijker was dan we vooraf dachten. We hadden er echt wel veel vertrouwen in. En de wedstrijd verliep eigenlijk ook wel zoals we gehoopt hadden. Wij wat beter voetballende ploeg. kwamen ook denk ik in die fase terecht op 1-0 voor. En eigenlijk is het dan hoop je dat je hem door kan zetten richting de 2-0. De wedstrijd vlakte een beetje af. Ging het toch, ondanks dat wij graag wilden blijven voetballen, een beetje mee in hun krachtvoetbal wil ik eigenlijk maar noemen. Maar we wisten precies hoe ze zouden spelen. En in alle eerlijkheid wisten ze dat van ons ook. Want een dag ervoor stond hun trainer ook bij ons langs de zijkant. Dus wat dat betreft hadden we geen geheimen voor elkaar.
5: Het is die Harry Akkermans toch een ontzettend nuchtere kerel.
2: Ja, dat is ook zo.
4: Een ijskonijn.
3: Maar het is wel mooi, hè? Want hij had die wedstrijd gekeken. Toen op die zondag. En toen had ik even contact met hem. Zei hij, ik ben eigenlijk helemaal niet zo onder de indruk van deze ploeg. En volgens mij moeten we dit gewoon gaan winnen. En de groen-wit uit Breda vond ik een stuk beter. En nu zegt hij, ja, hun trainer stond ook te kijken bij ons. Alleen tegen groen-wit heeft hij aangepast gespeeld. Met hangen naar achteren. Dus alles wat Gils had verwacht qua een beetje hangen en doen en in de counter, ja, dat deed hij helemaal niet. Dus Gils was gewoon hartstikke verrast. En dat is natuurlijk fantastisch als je dat spel als trainer kan spelen. En nogmaals, dat je daar je team in kan meenemen. En dat is wat jullie hebben gezien volgens mij die middag in Dordrecht.
4: Ja, maar ik denk dat dat hele seizoen is. Hè? Dat hij dus iets teweeg kan brengen in die selectie. Nogmaals, je promoveert van 3 naar 2. Dat is al geweldig voor een vereniging als DVV 09. Dan ga je dat nieuwe seizoen in. Ja, je zit allemaal erg high. Hè? En die enthousiaste trainer. En die ook elke maand komt er een trainingsbeest van de maand. Ja, dan. En als je dus succes hebt, ja, dan stijgen de prestaties van de spelers. Ja, dat is gewoon alles bij elkaar is dat echt goed geweest voor DVV dit seizoen.
2: En een motivatiepraatje vanuit een onverwachte hoek.
4: En dat was?
2: Ben Mierop.
3: Nou, dat valt wel mee, toch?
2: Nou, ik heb op social media heb ik dingen voorbij zien komen. Stukjes uit een interview van Ben Mierop. Waarin DVV daaruit haalde alsof Ben Mierop zegt van, me luisteren, Groen-Wit, kijk dan maar eens volgende week wat er gebeurt tussen DVV en Groen-Wit. Kan je nog herinneren? Niet?
3: Ja, maar ja, ik heb me echt totaal anders geïnterpreteerd. Want
2: ja,
3: volgens mij
2: ook.
3: Volgens mij zei hij in dat interview, wij waren gewoon niet goed voorbereid. Er waren veel jongens naar Italië. We hebben niet als groep kunnen trainen. En als dan een hele week de aandacht uitgaat naar andere dingen, ben je niet goed gefocust en dan ga je een tegenstander verkeerd bestrijden. En met het juiste strijdplan en een goede voorbereiding hadden we gewoon van Groen-Wit kunnen winnen. En dat ga je volgende week zien. Dus volgens mij sprak hij vertrouwen uit in DVV.
2: Laten we er nog even naar luisteren.
7: Ja, ik denk dat het niet aan vandaag ligt. We hebben een beetje een rommelige week gehad in voorbereiding hier naartoe. Met allerlei dingen die tussendoor kwamen. En dat hebben we denk ik niet goed genoeg als team in volledigheid met elkaar kunnen managen. Waardoor we eigenlijk niet klaar waren voor wat we vandaag moesten doen. En dan is zo'n ploeg als Groen-Wit echt te goed. Ja, je zal wel helemaal bij de les moeten zijn. En dan waren wij niet. Gewoon in de totaliteit. Je zal het herkennen. Hè? Je hebt het thuis ook wel eens dat je een week hebt dat je denkt, nou, het lijkt wel of dat er elke dag wel iets is. Of iemand aandacht vraagt. En dan komen we gewoon net tekort. Omdat wij eigenlijk vanuit onze kracht, onze bubbel, kunnen wij goede prestaties leveren. Dus ik vind dat we deze week verloren hebben. Niet specifiek vandaag.
2: En dan zei hij, dat is dan even het bruggetje naar die jongens Partaan. Maar dan zei hij ook nog over die wedstrijd waar we het zojuist over hadden, zei hij dit.
7: Dus ja, 4-0 is blijkbaar het verschil tussen Groen-Wit en de jongens Partaan nu. En dat zullen wij moeten slikken. Maar ik ben ervan overtuigd, als je volgende week nog eens kijkt naar de uitslag van Groen-Wit, dat je snapt wat ik bedoel.
2: Nou, dat werd opgepikt door DVV als zijnde zo van, nou, weet je, dus dat wordt ook door een Luc Corver wordt dat op social media neergezet. Mijn dochter kwam er ook nog mee. Moet je nou toch eens kijken wat die post. Maar Ben, zoals wij het inderdaad ook interpreteerden, Jordi, was het puur en alleen zo van, joh, wij hebben gewoon als jongens Pedaan heel erg slecht gespeeld tegen de Groen-Witte. En je zal zien dat DVV dus daar volgende week van wint. Dat was zijn interpretatie.
3: En ik ga er ook slecht op als mensen dit gebruiken als extrinsieke motivatie. Ja. Want dat moet van binnenuit komen. En niet dat... Ja goed, het is leuk, hè?
0: 2026, Jordi.
3: Dat gaan we volgende week, volgend jaar missen. Die derby en dat spel tegen elkaar en met elkaar. Want dat was fantastisch dit jaar.
0: Is het dan ook weer zo, jongens, wat we halverwege het jaar al zeiden, ze moeten nu goed naar het schema kijken en nou stoppen met die vakanties en die uitjes en die weet ik niet wat allemaal.
2: Ja, goed, maar dat
0: nou, dat deed je vroeger niet, hè?
2: Dat deed je vroeger niet. Het stond op het 80-jarige jubileum van Melisande. Daar sta ik met Cor Bot. En daar, dat is helemaal zo'n nest, hoor. Die zegt, ja, dat kwam bij ons niet voor. Daar gingen ze vroeger ook niet in zijn tijd op wintersport en weet ik het wat allemaal. En vriendenweekenden, dat bestond toen helemaal niet. Dat is de waan. Dat is nu tegenwoordig de tijd die er is. En dat zullen we gewoon moeten accepteren, dat zo gaat.
3: Dit is toch ook de reden waarom het verschil steeds groot gaat worden tussen de meest gemotiveerde spelers die naar DV en de jongens Spartaan zullen trekken en de andere spelers die de andere clubs in een eerste helft hebben en ermee moeten leven. Dat jongens zijn die toch ook vaak voor zichzelf zullen kiezen.
2: Nee, daarom. Goed, nog even als laatste dan. Dat was vorig jaar ook natuurlijk de jongens Spartaan. Goed seizoen uiteindelijk gedraaid en ze staan waar ze moeten staan. Want ze hebben het in de eerste helft van het seizoen gewoon niet goed gedaan. Joep de Geuze gaat daar naartoe. Ben ik wel heel erg blij om. Ik ben er toch wel een beetje de jonge Spartaan-watcher. Ik denk dat hij daarin heel veel kan gaan leren. Zijn handelingssnelheid is daar al. Conditioneel zal hij echt stappen moeten gaan maken, Joep. Zijn vader geeft ook aan dat hij inderdaad ook wel heel veel wil leren. Het gerucht ging op een gegeven moment ook nog dat Leo de Geus misschien iets ging doen bij de jonge Spartaan. Maar dat heeft hij vanmiddag naar mij via de app ontkend. Dat is niet aan de orde. Dus alleen Joep de Geus gaat richting de jonge Spartaan.
0: Nou, dankjewel Jeroen. En wat gaan we volgend jaar zien bij de jonge Spartaan?
2: De jonge Spartaan, naast dat we Joep de Geuze daar krijgen, krijgen we ook nog Tjaikna Touré. En dat is een jongen met een donkere huidskleur, maar een broer van Pim Driessen.
0: Precies, dat klinkt heel ver weg.
2: Daar moet ik nog eens...
0: Stiefbroer
2: is het, maar in ieder geval... daar moeten we nog eens even achteraan. Het is een centrumspits. De spits, misschien die jonge Spraan, heel hard nodig is. Hij is geboren in Dirksland en speelde nu op het 7e niveau in België. En die komt in de spits te staan. Dus misschien gaat hij de broodnodige doelpunten leveren, zodat we na het volgende seizoen misschien weer die derby hebben tussen de jongens Spartaan en DVV.
0: Dankjewel.
4: Ja, de eerste klasse, denk ik dan.
0: Ja, dat bedoelt u wel, hoor. Dankjewel, ja. Jongens. Dit was het dan voor vandaag. We lopen tegen het einde van het programma. Dank aan Mark Kolen, Colin Berghout, Mark Lagendijk, Joris Smit en Jeroen Witte voor de analyses. Joost van Wezen, Jeroen Sepp, Melvin Heerschap en Juri Boshoven voor het meedoen via de telefoon. Sam, dankjewel voor de techniek en natuurlijk iedereen hier in de studio voor de catering. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren volgende week. De laatste op de harten van dit seizoen. En dan kijken we terug op de tweede helft van het praatseizoen. Ik wens je nog een hele fijne avond. Hou het cool en graag tot volgende week.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
5: Omroep Archipel. Me gusta mi reggae.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Zwaaien en zwieren over de dansvloer, dat zou je kunnen doen op dit prachtige nummer van Charles Aznavour. The Old Fashioned Way. Dat allemaal op deze zomerse avond hier bij jouw lokale omroep.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vanavond gaan we weer vertroetelen, je oren althans, met prachtige muziek. Dus zoals gebruikelijk wordt dat heel gezellig en heel mooi. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus blijf lekker luisteren, dan komt er van alles naar je toe. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over de zaakvrouw van het jaar in Rotterdam. Dat is ook interessant. Wie zijn er allemaal genomineerd en waarom dan wel? Han van der Horst, ook van de partij. Hij gaat het hebben over, over de woningbouw. Wel woningbouw, maar niet bij mij om de hoek. Dat is een beetje het sfeertje in het land. Je hoort dat straks hier in deze aflevering van de late avond. En Relinde exposeert haar serie, jawel, ik ga ervan stotteren, haar serie Katten in Kostuums. Werkelijk waar, een heel wonderlijke affaire, een heel wonderlijke tentoonstelling, maar wel ontzettend leuk. Hoe het zit, dat hoor je straks hier in deze prettige aflevering van de late avond.

0: Voor de zeezender luisteraars van vroeger was dit natuurlijk wel een prachtig nummer. The New Riders of the Purple Sage. On My Way Back Home was de tune van Radio Caroline. Ooit. Maar goed, tegenwoordig hebben ze weer een ander. En ervoor hoorde je Beverly Craven met Promise Me. Tijd voor het eerste gesprek van de avond. We gaan business doen samen met Herman de Bruin.
1: Kelly Ragerok is uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar 2026. En Kelly is in de uitzending. Kelly, welkom.
2: Dankjewel.
1: Zakenvrouw van het jaar 2026, dat is een felicitatie waard.
2: Ja, ik ben er heel blij mee. Ik was ook heel erg verrast, maar heel leuk.
1: Ja, het is in Rotterdam, hè?
2: Ja.
1: Ook namens de burgemeester zelfs, Carola Schouten, die heeft de prijs uitgereikt.
2: Ja, klopt. Dat was heel erg leuk. En ook dat zij de moeite nam om dat te doen. Mm-hmm. Maar daarnaast ook het verhaal wat zij zelf heeft, wat natuurlijk heel erg resoneert. Ook met de finalisten. Dus ja.
1: Ja, hoe zit dat in elkaar dan?
2: Ja, in de vorm van, zij heeft natuurlijk op de avond van de uitreiking een beetje verteld waar zij vandaan komt. En dat zij bijvoorbeeld in haar moeder een heel mooi voorbeeld had, want dat was een hele hardwerkende vrouw. En zo heeft zij ook geleerd van, nou ja, je kan als vrouw eigenlijk gewoon alles doen. En daarom is het extra bijzonder dat zij ook die prijs uitreikte. En er staat ook wel wat overeenkomsten in sommige verhalen van de finalisten en de burgemeester. Dus dat was heel leuk.
1: Ja, ja, er zijn meer finalisten geweest, maar u bent eruit gekozen als eerste.
2: Ja.
1: Maar met welk bedrijf, want het is een bedrijfsprijs eigenlijk. Ja, met bedrijf, welk bedrijf hebt u waardoor u zakenvrouw van het jaar bent geworden?
2: Nou, ik heb het bedrijf GSES en dat staat voor Global Sustainable Enterprise System, opgericht in 2019. Mm-hmm. En daarmee ben ik eigenlijk de winnaar geworden van Zakenvrouw van het Jaar. En het bedrijf doet eigenlijk het meten van duurzaamheid in de breedste zin des woords. Dus van producten, maar ook van supply chain, van organisaties zelf. Dus wij zijn al best wel snel gaan werken voor bedrijven zoals ABN AMRO, Schiphol, Unive-verzekeringen en dat soort partijen. Ja. En de laatste jaren doen we ook heel veel op het gebied van evenementen meten. Dus bijvoorbeeld de Coldplay-concerten hebben wij gemeten, maar ook de World Expo en SIL Amsterdam vorig jaar. Hopelijk binnenkort een evenement in Rotterdam. Ja. En we doen heel veel voor de retail. Dus wel eigenlijk iedereen verduurzamen. Dus nu, als je bijvoorbeeld op de Kruidvat en de Trekpleister website kijkt, zie je bij producten, bij de eigen merkproducten, allemaal duurzaamheidsratings. Mm-hmm. En die komen eigenlijk van ons platform vandaan.
1: Waar staat een gat in de markt dan, dat u daar zo mee kon beginnen en zo succesvol bent?
2: Nou, het was vooral een droom in de vorm van, hoe ga je nou de wereld een beetje mooier maken? Ja. Nou, de wereld draait op algemeen geaccepteerde standaarden en normen en wet en regelgeving. En die wet en regelgeving wordt vaak gebaseerd op die normen en standaarden in de wereld die geaccepteerd zijn. Ja. Ja. Dus ik dacht, nou, zonder enige kennis, geld en macht, mochten we nou het voor elkaar krijgen om een duurzaamheidskeurmerk te maken wat alle andere keurmerken eigenlijk daarin opneemt? Ja, dat is er nog niet. En dat ben ik eigenlijk gaan doen.
1: Ja, nou ja, dat is dus succesvol geworden, zei ik al. Maar de opleiding was bij u ook niet zo geweldig, want u zit helemaal zonder diploma's, maar toch zo ver gekomen.
2: Ja, nou ja, ik denk dat als ik wel diploma's had gehaald, dat ik dit niet had gaan doen. Nee. Dus alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, zeggen ze wel eens. Ja. Ik heb op de HAVO voor muziek en dans in Rotterdam de HAVO gedaan. Die heb ik niet gehaald overigens. Wel met dans, maar niet met leren. En vervolgens ben ik eigenlijk gewoon gaan werken. En dat kwam een beetje door de tijd en de persoonlijke omstandigheden. Dus ik ben gaan werken als bij de snackbar, bij de Pizza Hut. Van alles eigenlijk. Verkoop aan de deur, verkoop aan de telefoon. Ja, en toen werd ik moeder van een prachtige dochter. En toen dacht ik, ja, nu heb ik geen excuus meer om de wereld niet een beetje mooier te willen maken. Ja. En we zijn nog maar net begonnen eigenlijk. Okay. Hè?
1: Nou, wat is de ambitie dan?
2: De ambitie is, nou ja, we serven ze nu eigenlijk internationaal al heel veel klanten. Mm-hmm. En de missie is eigenlijk om dit gewoon in alle landen te kunnen embedden. En het voor elkaar te krijgen dat je echt, zeg maar, nou ja, in alle winkels die Nature Impact Score bijvoorbeeld ziet, zodat ook de eindklanten, dus de consumenten, kunnen gaan sturen met hun koopkracht.
1: Aan enthousiasme geen gebrek, dat hoor ik wel. Dus er zit nog heel veel in de pijplijn wat er nog uit moet komen. Maar dit is een prachtige, de Zakenvrouw van het jaar 2026 is een prachtige overwinning, denk ik. Ook voor uzelf en voor de omgeving.
2: Zeker, absoluut. Ja. Alleen maar gaaf.
1: Ja.
2: Ja.
1: Als mensen die daar meer over willen weten en denken, nou, ik wil toch wel eens weten wat die zakenvrouw van het jaar precies doet. U hebt heel veel uitgelegd, maar dan nog, misschien op de website?
2: Zeker, www.gses-system.com.
1: Dan kom je alle dingen tegen die Kelly Ragerok doet als zakenvrouw van het jaar 2026. En voorlopig, heb ik begrepen, gaat ze er ook helemaal mee door.
2: Absoluut, ja. Dank je wel.
1: Ik dank u wel voor het gesprek en heel veel succes het komende jaar als zakenvrouw van het jaar.

I love you. Lionel Richie. Legendarisch dit prachtige nummer Hello uit 1984. En Carla Bruni hoorde je ervoor met Keuken Umadi. Allemaal mooi in de show. In een ogenblik een mooie column van Han van der Horst. Best wel pittig. Han van der Horst vertelt een bizar verhaal. De Schiedamse werf Huisman procedeerde jarenlang tegen de bouw van twee nieuwe torenflats, omdat de directie vreesde zelf processen aan de broek te krijgen van nieuwe bewoners als die flats er eenmaal zouden staan. Een wonderlijk verhaal. Je hoort er alles over. Zometeen na deze van Lucy Silvers. Nothing Else Matters.

Lieve mensen, u weet dat een belangrijke oorzaak voor de woningnood is het steeds maar weer procederen door omwonenden tegen bouwprojecten die er niet bevallen. Die zijn allemaal net zoals u en ik voor meer woningen, alleen niet bij hen in de straat. Ze maken bezwaar, die toekomstige buren. Ze lopen naar de Raad van State. Ze stapelen beroep op beroep tot tenslotte de overbelaste afdeling bestuursrechtspraak eindelijk tijd vindt om de knoop door te hakken. Dat kan jaren duren. Een mooi en buitengewoon bizar voorbeeld daarvan deed zich voor in Schiedam. Laat ik eerst de schaakstukken eens neerzet. Het zijn er maar twee, maar toch schaakstukken. Om te beginnen is daar een glanzende parel aan de industriële kroon van Schiedam. Huisman Equipment. Dat bedrijf koos in 1998 domicilie in de Jeneverstad en wel in het uiterste westen, vlakbij de Nieuwe Maas. Want Huisman construeert spectaculaire dingen die allemaal drijven. Je kunt ze boven de daken van de huizen uitzien reizen als je in de buurt komt. Een bouwsel van Huisman vaart meestal op de Hoge Zee ook nog, maar je kunt die gevaartes zelden een schip noemen. Het is een reusachtige kraan, het is een lier, het zijn boorinstallaties. Bij Huisman kunnen ze op maritiem gebied, als het moet, alles volgens de specificatie van de klanten. En wat ze maken, heeft één ding altijd gemeen: het oogt spectaculair. En, dat ziet een leek niet, maar het is wel zo, het is altijd zeer geavanceerde toptechniek. Daar kan Elon Musk een punt aan zuigen en daarmee is geen woord overdreven. Toch zit het niet lekker tussen Schiedam en Huisman. De directie is steeds bang bekneld te raken in gemeentelijke regelgeving. Ze is als de dood voor gerechtelijke procedures vanwege bijvoorbeeld geluidshinder. Lastige bureaucraten tegenover licht paranoïde ondernemers. Dat werkt, dat is zo'n beetje het panorama. Nu zet stuk nummer 2. Een stukje verderop aan de Vlaardingerdijk, de aanrijroute voor de Benelux-tunnel vlakbij metrostation Vijfsluizen, ligt nog een stukje onbebouwde grond. Tussen het weglicht zelf, een villawijkje en twee torenflats van alweer een jaar of 60 oud. Daar pasten nog precies twee nieuwe torenflats. Let's Go West heette het project. In 2020, 6 jaar terug, had de eerste paal geslagen moeten worden. Maar dat gebeurde niet. Want het plan leidde tot grote schrik bij de directie van Huisman. Daar zagen ze het al aankomen. Flatbewoners die vanwege geluidsoverlast of te zwaar verkeer de ene procedure na de andere aanspanden. Peperdure oplossingen door de rechter aan het bedrijf opgelegd. Huisman besloot die klagers voor te zijn. Het maakte zelf bezwaar tegen de bouw van de beide torenflats. De aanwezigheid van zoveel nieuwe bewoners en wellicht bijkomende extra regelgeving, dat zou allemaal belemmerend werken op de bedrijfsvoering van Huisman. Die flats mochten daar dan ook nooit komen. De directie begon met een klacht bij de bezwarencommissie van de gemeente Schiedam. Die maakte er meteen gehakt van. Vervolgens stapte Huisman naar de rechter. Het is een welvarende onderneming met zeer diepe zakken. Huisman kan topadvocaten inhuren en tot het gaatje gaan. Steeds haalde het bedrijf bakzeil. Steeds weer volgde hoger beroep. Het kon ze niks schelen. Zo wisten deze bijzondere scheepsbouwers het nieuwbouwproject 6 jaar lang te traineren. Er ligt nog steeds een veld langs de Vlaardingerdijk. Die is allemaal te bizar voor woorden. Je voert processen om te voorkomen dat er misschien mensen bij je in de buurt komen wonen die eventueel jou voor de rechter slepen. En ondertussen staat de zo noodzakelijke woningbouw stil. Van het jaar zal er wel niks meer van komen, maar wie weet dat dan in 2027 eindelijk een eerste paal de grond ingaat. Je zou er een tragicomische film over kunnen maken. Over deze idioterie
die zoveel duidelijk maakt over de manier waarop het er in Nederland maar al te vaak aan toe gaat. Ik zeg tegen Huisman, een goede buur is beter dan een verre vriend. Zo kun je er ook over denken. Neur die maar mee met deze oude foxtrot. Hallo, leuk buurvrouwtje. Het is eigenlijk een bewerking van een Amerikaans nummer dat Swing High Sling Low heet. Dat is ook wel toepasselijk. Of niet soms.

0: huis toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rust?
1: Tuurlijk. Jawel, Wim Sonneveld. Zo heerlijk rustig. En natuurlijk een 78 Tour deunt. Speciaal verzoek van Han van der Horst, want die vond het wel passend bij zijn verhaal. Over een paar minuten gaan we praten over kunst met katten. Kostuums voor katten. Komt er allemaal aan. Zometeen na deze van Melody Gardot. From Paris with Love.

0: We gaan praten over katten en katten en schilderijen samen. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Relinde van der Horst. Die is in de uitzending. Relinde, welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja, katten en schilderijen, wat heeft dat met elkaar te maken? Want daar weet jij alles van, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker voor alle kattenliefhebbers natuurlijk. Mm-hmm. En mijn liefde voor het schilderen. Mm-hmm. En die twee komen inderdaad samen bij elkaar. Ja. Ja.
0: En hoe heb je dat vormgegeven dan? Want katten schilderen?
1: Ja, ik schilder katten met olieverf. Dat doe ik in opdracht, maar ik doe ook wel zelf projecten. En daarbij maak ik dus ook gebruik van kostuums.
0: Oh, je kleedt die katten aan?
1: Ja, ze hebben allemaal een eigen kostuum. Dat ook weer past en bij de persoonlijkheid van de kat.
0: Hoe ken je dan de persoonlijkheid van die kat?
1: Nou ja, het leuke is dat elke kat eigenlijk heel erg verschillend is. Dus ook qua kostuums kan je dat juist weer versterken.
0: Mm-hmm. Maar als je dan een kat gaat schilderen, moet je eerst zijn persoonlijkheid te weten komen om te weten welk kostuum die je aan moet trekken en die moet schilderen.
1: Nou, ik kijk eigenlijk met name naar de uitstraling van een kat.
0: Okay.
1: Ja, en ik vraag daarvoor heel veel foto's van mensen, zodat ik een beetje een beeld kan vormen. En ik vraag vaak ook een beetje naar de baasjes, zeg maar zelf, naar de personen, van wat voor mensen zijn dat en wat past bij hun.
0: Ja, ja.
1: En wat past bij een interieur. En zodoende komt daar ook een kostuum uit voort.
0: Ja, er maakt dus heel veel onderzoek naar de kat en zijn beleving. En dan pas je daar het kostuum op aan. Want het kan ook een 17e-eeuws kostuum zijn, zag ik in de voorbeelden.
1: Klopt, inderdaad. Ja? Ja, het varieert echt van 17e-eeuwse kostuums tot wat meer moderne outfits. Ja,
0: ja. Dat gaat goed, begrijp ik. Want je hebt ook een katten in kostuums, een tentoonstelling in het stadskantoor van Delft.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. Ja. Is dat voor de eerste keer expositie of doe je dat vaker?
1: Dat doe ik wel vaker, ja. Ik heb ook bij de rechtbank in Rotterdam geëxposeerd.
0: Oh.
1: En kort geleden ook bij het Paleis van Justitie in Den Haag.
0: Allerlei verschillende soorten outfits dus.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe ontstaat zoiets bij je? Hoe krijg je dat voor elkaar om dat te gaan doen? Want het is volgens mij eigenlijk vrij uniek.
1: Het is eigenlijk een samenkomst van mijn voorliefde voor katten en het gebruik van olieverf.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind met olieverf kan je hele mooie texturen creëren. En juist met die kostuums kan je daar helemaal in losgaan eigenlijk.
0: Ja, dus elke keer moet je weer een ander kostuum verzinnen bij je. Heb je dan ook voorbeelden van die kostuums eigenlijk, bij die katten?
1: De ene keer wel en de andere keer niet. Dat is ook een beetje de vraag van wat de opdrachtgever graag wil. Of hij zelf al ideeën heeft. En soms kan ik daar zelf ook invulling aan geven. Dus daar laat ik het altijd een beetje van afhangen.
0: Ja. De opdrachtgever heeft heel veel inspraak in hoe hij het wil hebben.
1: Op zich wel, ja zeker. Ja. Maar als hij mij de vrije hand wil geven, dan is dat ook helemaal goed.
0: Dan ga je zelf helemaal los.
1: Ja.
0: Tentoonstelling in het stadskantoor in Delft, zei ik. Wat is daar precies te zien? Zijn daar veel schilderijen?
1: Ja, het zijn een stuk of 24 schilderijen.
0: Zo.
1: Een beetje variërend van formaat.
0: Mm-hmm.
1: En het zijn inderdaad met name allemaal katten in kostuums. Dus ook wel 17e eeuws, maar ook wat meer hedendaagse stijl.
0: Mm-hmm.
1: En dat varieert een beetje bij elkaar, zeg maar.
0: Dus het is goed om daar een keer gewoon naar te kijken. Nou, je kan gewoon tijdens kantooruren binnenlopen, hè, in dat stadskantoor.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En dan kan je gewoon kijken naar die beelden. Of heb je er nog wat toelichting bij gemaakt?
1: In principe spreekt het wel voor zich. Ik heb er ook wel wat informatie bij. Je kunt ook folders meenemen of visitekaartjes, waar je mijn website kunt vinden.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je ook aanvragen doen voor opdrachten.
0: Ja. Ga even kijken in dat stadskantoor in Delft, vlakbij het station. Hè? Dus dat is makkelijk. Als je toch op de trein moet wachten, kan je ook even het stadskantoor inlopen.
1: Zeker, ja.
0: En als je voorbeelden hebt van de dingen die jij maakt op de website, heb je wat staan of op Instagram misschien?
1: Ja, zeker. Alles staat ook op mijn website en op Instagram, ja.
0: Daar kun je allemaal terecht. En wat is dan waar mensen moeten zoeken?
1: Op mijn website is www.relinde.art.
0: Mm-hmm.
1: En op Instagram heet ik Relinde_arts.
0: Oké, daar moet een klein streepje bij. Een underscore, zoals dat dan in mooi Nederlands heet. Hè?
1: Ja.
0: Je exposeert met de serie Katten in kostuums. Relinde, ze sprak erover. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes. Nog één vraagje achteraf. Hoe lang blijft de tentoonstelling staan?
1: Ongeveer 2 maanden, tot en met 14 juli.
0: Oh, dan hebben mensen tijd genoeg om ernaar te kijken.
1: Zeker, ja.
0: Nogmaals dank en veel plezier tijdens de tentoonstelling.
2: Tot middernacht, de late avond.

Daar was ze, Madonna. En Don't Cry For Me Argentina. Het einde van deze aflevering van De Late Avond. Prachtig, toch? Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek natuurlijk. En mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Ondanks de warmte. En een reeks mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een koele nacht. Tot besluit van deze nacht. Hannah May en Back to You. Mooie nacht.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de Straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er sprake af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Friese eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tauwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen.